0: maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
1: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
0: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
1: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
0: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
2: Ben jij een ochtendmens?
3: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
2: een vette schijf.
3: Zelfs in die
4: monsterfile van 340 kilometer.
3: Kies je voor.
2: Even een fun fact.
3: Of met de collega's voor.
2: De meest foute 80's hit.
3: Gelijk heb je. Want voor elke mood
4: is iets anders goed.
3: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Het beste uit de 60s,
6: 70s
5: en 80s.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
3: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
5: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
6: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
7: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
6: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
8: Eurostar. Together we go further.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Vanavond iets Italiaans?
9: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Amai, la vita is echt wel bella.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Krevel.
13: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
12: Krevel. Leef beter.
14: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
15: Mens bestaat 15 jaar.
16: Happy birthday!
15: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Mens. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Mens 5-5. Nu ook bij Proximus.
17: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
18: Dank u, ImoWeb!
19: Hey, goedemorgen, leuk dat we samen aan de nieuwe ochtend beginnen. En dat doe je al dansend met ABBA. Ik begin met Dancing Queen. Your golden years. Het is 7 uur nieuws met Bart van Langenhoven.
20: Goedemorgen. Al maar meer mensen sluiten een zorgvolmacht af. In Vlaanderen zijn dat er al 735.000. Vooral de eerste 6 maanden van dit jaar zagen notarissen een sterke stijging. Daarin bepaal je met die zorgvolmachten wie geldzaken mag regelen en wie belangrijke beslissingen neemt als je dat zelf fysiek en mentaal niet meer kan. Elke meerderjarige kan een zorgvolmacht afsluiten, maar het zijn vooral 60-plussers die daarvoor kiezen. Het kost zo'n 225 euro als je dat bij een notaris laat doen, maar het kan ook zonder via een akte bij het vredegerecht. De Duitse autobouwer Volkswagen wil komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs schrappen. Bovenop de 50.000 waarover ze eerder al spraken. In totaal moet 15% van alle personeel vertrekken. In Duitsland moeten er ook 4 fabrieken sluiten. Omdat de Volkswagen-directie niet kan garanderen dat er genoeg vraag is om nog auto's te bouwen. Tegen 2035 verdwijnen sowieso bepaalde modellen bij Volkswagen. Sport. In de hoogste voetbalklasse blijft A-Gent mee aan de leiding samen met Charleroi. De Gentenaars wonnen gisteravond op eigen veld van Oud-Heverlee Leuven met 1-0. Meteen een vierde Gentse zege op rij. OH Leuven staat samen met Kortrijk laatste in de stand. De Kortrijksanen verloren gisteravond met 1-0 van Anderlecht. Danilo Sikan scoorde het enige doelpunt voor de Brusselaars die door de overwinning naar plaats 10 klimmen in de stand. En op de US Open Tennis in New York plaatsten Zizo Bergs en Alexander Blok zich voor de derde ronde. Bergs versloeg de Nederlander Jesper de Jong in 4 sets en speelt zijn volgende wedstrijd opnieuw tegen een Nederlander met de mooie naam Botik van de Zandschulp. En Alexander Blok klopte in 4 sets de Argentijn Trungeletti en speelt zijn volgende wedstrijd tegen het 5e reekshoofd daar in New York, de Italiaan Cobolli. Veel bewolking vandaag. In de late namiddag gaat het regenen vanuit het westen bij 19 tot 26 graden. Morgen en zondag schijnt geregeld de zon. Er zijn ook wolkenvelden. Weekend maximaal tot 24 graden. Maandag wisselend bewolkt met enkele buien en maximaal tussen 23 en 28 graden.
10: The Good Morning Show
16: met Sebastian.

Dancing Queen van ABBA. Het is vrijdagochtend, nog één dag en het is weekend. Wij maken het extra leuk met de Big Five Mondiaal. De allereerste van 5 Big Five lijsten. 5 vrijdagen na elkaar, 5 toplijsten uit 5 genres. Met als eerste dus de Big Five Mondiaal. Een lijst met anderstalige muziek. Straks vanaf 10 uur met Michel Follet. Eerst worden we samen wakker met de leukste muziek en de grootste classics. ZZ Top staat klaar. Mary McGregor en er is al Little Richards.

0: Rustig wakker worden met Mary McGregor en Torn Between Two Lovers. En ik hoop dat dat qua wakker worden intussen gelukt is, want er staat iets steviger voor je klaar. ZZ Top, Gimme All Your Lovin'. Bijna 7:15, vrijdagochtend. Misschien sta je ook wel voor de kleerkast en ben je aan het denken van... Goh, wat zou ik vandaag aantrekken? Wel, het weer is dan natuurlijk een hele belangrijke. Ik heb weerman Erwin aan de lijn. Erwin, een goede morgen.
1: Hey, goedemorgen. Dag, Seth.
0: Hey, hallo. Fijn jou aan de lijn te hebben, Erwin. Als ik even buiten kijk, het is voorlopig een grijze ochtend hier.
1: Klopt, hier in Vlaams-Brabant ook. En we staan aan het begin van een warme herfstdag. Dat voel je echt vanmorgen al. In Westende is het nu al 20,5 graden. En ook aan de andere kant van het land, in de provincie Limburg, in Pelt, is het ook al 20 graden. Ja, ondanks de vele wolken. Dus het wordt gewoon een warme herfstdag. En de dag start ook op de meeste plaatsen droog. Maar dat droge liedje duurt niet eeuwig natuurlijk. Zo rond de middag... Net na de middag begint het wat licht te regenen en het waait ook stevig. Dus als je vanmiddag een paraplu opentrekt, goed vasthouden. De meeste regen is trouwens voor de provincie Limburg. Dus een dikke jas, Seb, die heb je vandaag niet nodig. Want uiteindelijk stranden die temperaturen rond 23 graden. En later tegen zonsondergang vanavond wordt het ook opnieuw droger.
0: Oké, en dan het weekend, Erwin. Mijn vrouw en mijn dochter die gaan morgen op stap... moeder-dochterdagje. Krijgen ze mooi weer?
1: Ja, ik praat veel liever over het weekend dan over vandaag, want het weekend ziet er stukken beter uit. De wind gaat liggen, het wordt rustig, de wolken maken geleidelijk plaats voor de zon. Zaterdag stijgt het kwik al tot 21 graden. Zondag wordt nog warmer, 25 graden met veel zon. En ook begin volgende week is het warm, droog en zonnig. Althans toch op maandag. Dan wordt het zelfs bijna hoogzomer met temperaturen richting 28 graden.
0: Amai, het wordt een mooi weekend. De barbecue vleesjes kunnen besteld worden. Heb jij een favoriet op de barbecue, Erwin?
1: Vis eigenlijk. Dat vind ik wel altijd lekker.
0: Altijd goed, zeker wel. Fijn. Kijk, dankjewel voor de weerbabbel en ook voor jou een fijn weekend al.
1: Fijn weekend, groetjes.
0: Dag. Dankjewel.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
3: Mannekes,
4: het
3: is september, hè?
4: Ja, dat hadden we ook door.
3: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
4: Dat ook, ja.
3: Wat ook, ja.
5: Dat hadden we ook door.
3: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
6: Oh!
4: Dat hadden wij niet door.
3: Dan is het nu door.
6: Ja, naar Gamma.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
6: Gamma.
7: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Nog voor je kan denken...
10: Pas op voor die borduur!
9: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
11: Nee, schat, het is meun.
9: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
12: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
9: Zet je kinderen al op HEO-vakantiekamp.
13: En mijn broer zijn scheve tanden.
9: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
14: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
15: Zottekes, wakko.
14: Gek. Dus sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
16: Dom, 4 chefs van Jam, met z'n weeren.
17: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Hè. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
18: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
19: De Brusse invasie.
16: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
18: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
16: Oh. Niklas, daar joh.
18: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
16: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toast.

Dit is al een voorsmaakje voor volgende week, want dan is er de Big Five Soul en Disco. Als je trouwens nog niet gestemd hebt voor die lijst, doe dat zeker via de website nostalgie.plus. Dan Hartman met Relight My Fire. Vandaag dus de Big Five mondiaal. Vanaf 10 uur intussen verder aftellen met Engelbert Humperdinck.

0: Show me the way, Peter Frampton. Pak je nog een goede koffie, iets lekkers om te ontbijten. En ik zorg voor de muziek met T-Pow. China in your hand is 7:30. Kort nieuws met Bart van Langenhoven.
1: Als je een rekening, belasting of factuur van de Vlaamse overheid vergeet te betalen, dan moet je die laatste aanmaning op papier ontvangen. Dat zegt toch CD&V, want veel mensen missen die laatste verwittiging als de overheid die online verstuurt via de e-box of mijn burgerprofiel, waardoor ze dus interesse moeten betalen. En dat kan niet, zegt CD&V. Een mirakel in Nepal. Je kan het niet anders noemen, want reddingsdiensten konden 10 dagen na de verwoestende overstromingen en modderlawines 2 arbeiders bevrijden die vastzaten in een tunnel bij een waterkrachtcentrale. Bij de natuurramp in de grensregio tussen Nepal en Tibet kwamen bijna 1300 mensen om, duizenden anderen die blijven vermist. En in de hoogste voetbalklasse blijft A-Gent mee aan de leiding samen met Charleroi. De Gentenaars wonnen gisteravond op eigen veld van Oud-Heverlee Leuven met 1-0. En Leuven staat samen met Kortrijk laatste in het klassement. De Kortrijkse Hanen verloren gisteravond met 1-0 van Anderlecht, dat door die zegen naar de 10e plaats klimt. Veel bewolking met in de late namiddag wat regen vanuit het westen bij 19 tot 26 graden. Morgen en zondag schijnt geregeld de zon. Er zijn ook wel wat wolkenvelden. Weekend maximaal tot 24 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: De eerste ochtendfiles die vormen zich. Dit zijn de plaatsen waar je 10 minuten aanschuift of langer. Op de Brusselse binnenring vlieg je 10 minuten van Stroombeek-Bever tot Vilvoorde. E19 naar Brussel, 10 van Zems tot Machelen. Op de A12 naar Antwerpen, 10 minuten van Aartselaar tot

0: Wilrijk. En op de E314 Lummen Nederland komen er ook 10 minuten bij tussen Houthalen, Helchter en Park Midden-Limburg. Er is namelijk een ongeval gebeurd en de linkerrijstrook is daar versperd.
1: De Good Morning Show.

0: goede saxofoonsolo, daar mag je mij altijd voor wakker maken. Tipo en China in your hand. Straks ga ik met jou even door de kranten. Wat zetten ze op de voorpagina? Ik praat je bij. Eerst een dansje in de badkamer of waar je ook bent met Curtis Mayfield, Move On Up. En ik heb een Tom die zich graag als Sir laat aanspreken.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: Wiener Berger.
6: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hem perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
7: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeen of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
5: Wienerberger.
7: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
8: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
9: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur, Nico.
10: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
9: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje, zeker?
10: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch hardhout.
9: Oh, maar kijk eens aan.
11: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
12: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
13: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
14: Dus ook voor klanten?
2: Yep, go for info naar telenet.be.

Het is het jaar 20 jaar geleden dat hij geridderd is en sindsdien mag hij zichzelf Sir Tom Jones noemen, Delilah. Straks Nek, Lara, Nonché en we gaan funken met Stevie Wonder, Superstition. Een nieuwe dag met een nieuwe lading kranten. Ik heb voor jou even uitgezocht waarover die schrijven. Het nieuwsblad koopt meer zorgvolmachten afgesloten. In zo'n zorgvolmacht kan je vastleggen wie je geldzaken moet regelen en andere beslissingen mag nemen als je daar zelf niet meer toe in staat bent. De eerste 6 maanden van dit jaar maakten bijna 84.000 Vlamingen een zorgvolmacht op. Dat is 40% meer dan vorig jaar en dat brengt het totaal aantal zorgvolmachten op 735.000. Het laatste nieuws schrijft: de Wever blijft vasthouden aan lagere belastingen. De komende weken staan er zware begrotingsgesprekken op de planning. Er moet 10 miljard euro gevonden worden, maar de Wever maakt nu al duidelijk dat er niet geraakt kan worden aan de beloofde lastenverlaging op arbeid. In de Standaard: België biedt klimaatwetenschappers uit de Verenigde Staten onderdak. Het gaat om 4 klimaatwetenschappers die momenteel aan Amerikaanse universiteiten werken, waaronder 1 Belgische klimatoloog. De 4 zijn gespecialiseerd in extreem weer, slagen er in Amerika amper nog in om fondsen te verzamelen en voelen zich bedreigd in hun academische vrijheid. Ze gaan nu alle 4 aan de slag aan de VUB in Brussel. Op de voorpagina van de Morgen: VN waarschuwen voor nog krachtiger El Nino. De extreme weereffecten van het klimaatfenomeen El Nino zullen de komende maanden nog aanhouden en erger worden, met in sommige delen van de wereld meer droogte en op andere plaatsen overstromingen en modderstromen. En gezet van Antwerpen tenslotte: Oekraïense artsen leren bij in onze brandwondencentra. Een delegatie van 20 Oekraïense artsen volgt momenteel opleidingen in Belgische brandwondencentra, waaronder het Antwerpse Kadix ziekenhuis. Ze willen bij ons expertise opdoen over de behandeling van ernstige brandwonden.

De Italiaan Nek, ook in Spanje is hij heel populair met vertalingen van zijn hits. Bij ons bleef zijn succes beperkt tot dit ene nummer, Laura Nantje. Eentje die de Big Five mondiaal niet gehaald heeft. Straks is het zover, de eerste Big Five lijst. En er is Middle of the Road, Sole, Sole.

0: eitjes blijven eten.
1: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
2: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet, op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
0: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
2: Lidl, dat kan tellen.
3: Het is uw linkeroor hier, hè.
4: En uw rechteroor.
3: Wij denken dat jij een klein bittetje ziek bent eigenlijk.
4: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
3: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
4: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
3: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
4: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee te zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
3: Ja, ja, het kan anders.
5: Ben jij je aan het haasten om op tijd op je werk te geraken? Ochtendstress, daar maak ik om af mee. Met een meezinger van Frankie Valli. Your golden years. December 1963. Nostalgie. Laat nieuws, het is 8:00 en hier is Bart van Langenhoven.
6: Goedemorgen. Al maar meer mensen sluiten een zorgvolmacht af. In Vlaanderen zijn dat er nu al 735.000. Vooral de eerste 6 maanden van dit jaar zagen notarissen een sterke stijging. In een zorgvolmacht bepaal je zelf wie je geldzaken mag regelen en wie belangrijke beslissingen neemt als je dat zelf fysiek of mentaal niet meer kan. Elke meerderjarige kan een zorgvolmacht afsluiten, maar het zijn vooral 60-plussers die daarvoor kiezen. Het kost zo'n €225 als je dat bij een notaris doet, maar het kan ook zonder, via een akte bij het vrederecht. De Duitse autobouwer Volkswagen wil komende jaren wereldwijd nog maar eens 50.000 jobs schrappen, bovenop de 50.000 waarover ze eerder al spraken. In totaal moet 15% van alle personeelsleden vertrekken. In Duitsland moeten er ook 4 fabrieken sluiten. Omdat de Volkswagen-directie niet kan garanderen dat er genoeg vraag is om nog auto's te bouwen, tegen 2035 verdwijnen sowieso bepaalde modellen van Volkswagen. In de hoogste voetbalklasse blijft AA Gent mee aan de leiding samen met Charleroi. De Gentenaars wonnen gisteravond op eigen veld van Oud-Heverlee Leuven met 1-0. En OHA Leuven staat nu samen met Kortrijk laatste in het klassement. De Kortrijksanen verloren gisteravond met 1-0 van Anderlecht. Danilo Sikan scoorde het enige doelpunt voor de Brusselaars die door de overwinning naar plaats 10 klimmen in de stand. En op de US Open Tennis in New York plaatsten Zizou Bergs en Alexander Blok zich voor de 3e ronde. Bergs versloeg de Nederlander Jesper de Jong in 4 sets. Hij speelt zijn volgende wedstrijd opnieuw tegen een Nederlander, Botik van de Zandschulp. Alexander Blok klopte in 4 sets de Argentijn Trungeliti en speelt zijn volgende match tegen het 5e reekshoofd, de Italiaan Coboli. Veel bewolking vandaag. In de late namiddag gaat het regenen vanuit het westen bij zo'n 19 tot 26 graden. Morgen en zondag schijnt geregeld de zon. Er zijn ook wolkenvelden bij weekend maximaal tot 24 graden. Maandag wisselend bewolkt met enkele buien, maximaal tussen 23 en 28 graden.
5: De files, het langschuifje aan op de E314 Lummen-Nederland. Daar verlies je 40 minuten van Zolder tot Park Midden-Limburg. Er is een ongeval gebeurd, de linker rijstrook is er dicht. Op de E19 naar Brussel komen er 20 minuten bij van Zems tot Machelen. E40 vanuit Brussel, ook 20 van Erpenmeren tot Merelbeke. En op de Brusselse binnenring verlies je 10 minuten van Stroombeek-Bever tot Machelen. Als je op een andere locatie nog in een file staat, is jouw verliestijd daar minder dan 10 minuten.
7: Good Morning Show. Merci beaucoup.

Down Under van Man at Work. Ik ben jouw Man at Work vanochtend in de Good Morning Show. Johan Henneman, die hoor je hier van maandag tot en met donderdag in de ochtend. Vandaag heeft hij een dagje vrij en dat wordt een leuke dag ongetwijfeld. Want Johan is jarig. Stuur hem zeker ook jouw gelukwensen. En dat doe je heel eenvoudig via Facebook of Instagram. Er staat namelijk een post op de pagina van Nostalgie Plus. Dus laat daar zeker een bericht achter. Ondertussen hou ik de Good Morning Show open en ik weet dat Johan iedere ochtend jou als luisteraar ook mee de muziek laat kiezen. Dus die kans geef ik jou nu ook graag. Welke ochtendplaat wil jij straks horen en waarom net dat nummer of die artiest? Stuur het maar door. Straks de Beatles, die graag willen dat het nog donderdag is. Maar eerst Elton John en het mooie Sorry Seems to Be the Hardest Word.

0: Het is vandaag een grijze ochtend, maar geen erg, want het weekend wordt mooi. Weerman Erwin die vertelde mij na 7 uur dat we een zonovergoten weekend krijgen. Ik heb een song die daar goed bij past en dat is de Macarena van Los Del Rio. Een hit uit Spanje en dat is ideaal met de Big Five mondiaal van straks. Los Del Rio dus en ook muziek van Gloria Gaynor. I Will Survive.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy. Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
2: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Wienerberger. Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hè? Maar echt glad, hè? Minstens even glad gelijk onze baksteen.
4: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
5: Wienerberger.
4: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
6: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
7: Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,99 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info in voorwaarden op aldi.be.
8: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.
10: Ment bestaat 15 jaar.
11: Happy birthday!
10: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Ment 5-5. Nu ook bij Proximus.
12: Kies je voor.
13: Even een fun fact.
12: Of met de collega's voor.
13: De meest foute ethisch hit.
12: Gelijk heb je. Want voor elke mood
14: is iets anders goed.
12: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
15: Happy!
16: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
15: Dank u, ImoWeb!
17: Your golden years. Het beste uit de 60s,
18: 70s
17: en 80s.

0: Gloria Gaynor, Ben Nostalgie Plus en I Will Survive. Dan gaan we de ochtend van de luisteraar nog net dat tikkeltje beter maken met zelfgekozen muziek. Luc, een goede morgen.
1: Goedemorgen, Sam.
0: Luc, je hebt leuke vooruitzichten voor vandaag, want wat ga je straks doen?
1: Ja, ik ga eens uitwaaien naar een zee, een keer een dagje weg.
0: Ja, en naar waar ga je? Naar waar aan zee?
1: Oostende.
0: Ah, altijd goed, hè. De koningin der badsteden.
1: Ja.
0: En ben je dan de persoon die inderdaad de kilometers afwandelt op de dijk?
1: Of? Ja, ik ga wel wat wandelen, maar het is ook, je gaat lekker eten en zo. En ook wat shoppen, wat kleren kopen en zo, ja.
0: Ja, dat is
1: het. Genieten gewoon van het leven. Dus.
0: Ja, daar zit je ideaal voor natuurlijk ook in Oostende. En daar heb je alles heel makkelijk en heel kort bij de hand. En eten, wordt dat iets van vis dan? Want ik vind, als je aan zee bent, dat toch ook een beetje hoort, hè?
1: Ja, eigenlijk eet ik liever vlees, maar mag dan nog schrijven.
0: Tuurlijk. Uiteraard. Een goed steekje of zo, dat is ook altijd lekker.
1: Ja, dat vind ik nog lekkerst, inderdaad.
0: En ieder zijn smaak, zo moet het zijn,
1: okay,
0: zeker. Goed, een ochtendplaat voor jou, wat wil je graag horen, Luc?
1: Wel, ik dacht zoiets, een beetje vakantiestemming, zo. A Lover's Holiday van Chains. Ik heb dat ook al gestemd voor de Soul Top 100 volgende week dus.
0: Ah, oké. Okay. De Big Five Soul and Disco, inderdaad. Dat is een hele goeie daarvoor. En past misschien ook wel een beetje in het gegeven dat je op uitstap gaat, hè? Holiday.
1: Oh ja, het is zo lekker funky. Ik hoor dat graag, dus ja.
0: Zeker. Wel, geniet van Change en geniet zeker ook van jouw uitstap. Dag,
1: heel graag gedaan. Dank u wel, hè.
0: Dank je.

0: laatste aanmaning op papier ontvangen. Dat zegt CD&V, want veel mensen missen die laatste verwittiging als de overheid die online verstuurt via de e-box of mijn burgerprofiel, waardoor ze dus interesse moet betalen en dat moet veranderen, zegt CD&V. Al maar meer 66-plussers werken na hun pensioen gewoon voort. In de eerste helft van dit jaar steeg hun aantal met 25% als je dat vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar. HR-bedrijf Acerta wijst daarvoor naar de nieuwe pensioenbonus die sinds begin dit jaar is ingevoerd. Daarmee krijgt iemand die langer doorwerkt een hoger pensioen. En een mirakel in Nepal, je kan het niet anders noemen, want reddingsdiensten konden 10 dagen na de verwoestende overstromingen en modderlawines 2 arbeiders bevrijden. Die zaten vast in een tunnel bij een waterkrachtcentrale. Bij de natuurramp in de grensregio tussen Nepal en Tibet kwamen bijna 1300 mensen om. Duizenden anderen die blijven nog altijd vermist. Veel bewolking op deze vrijdag. In de late namiddag gaat het regenen vanuit het westen bij 19 tot 26 graden. Morgen en zondag schijnt geregeld de zon. Er zijn ook wolkenvelden bij weekend maximaal tot 24 graden.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
2: De files met 10 minuten vertraging of meer, dit zijn ze. De langste file vind je op de E314 Lummen-Nederland. Daar verlies je 40 minuten tussen Zolder en Park Midden-Limburg. De linkerrijstrook is daar nog steeds dicht door een ongeval. Brusselse binnenring een kwartier extra van Expo tot Machelen. Op de A12 naar Antwerpen 10 minuten van Aartselaar tot Wilrijk. Op de E19 naar Brussel ook 10 minuten van Zemst tot Machelen. En op de R4 de ring rond Gent richting Zelzaten verlies je ook 10 minuten tussen De Brugse Vaart en Evergem.
1: De Good Morning Show.

0: word jij hier ook zo goed gezind van? Dat is het effect dat muziek van Gilbert Montagnier op mij heeft. The Fool bij Nostalgie Plus in de Good Morning Show. Want het is wakker worden dat we doen dit keer samen op vrijdagochtend. In aanloop natuurlijk naar de Big Five Mondiaal. Over minder dan anderhalf uur is het al zover. Dan begint de lijst met Michel Follet, die zich hier achter de schermen al volop aan het voorbereiden is. Dus dat komt helemaal goed. Ik hou je intussen gezelschap met de leukste classics uit 60s, 70s en 80s. Nilsson bijvoorbeeld, Without You. En ook eentje die me altijd doet terugdenken aan een van die vele goede 80s films. Die Rocky-franchise met heel wat topfilms. Met natuurlijk de enige echte Sylvester Stallone. Survivor, Eye of the Tiger.
1: Lotto is op zoek naar voeten.
2: Hé? Voeten?
1: Die graag op grote voet leven.
2: Graag.
3: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
1: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
2: En na het eten erop.
4: C'est si bon.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan. Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.

voelt de pijn, je voelt de emotie in de manier waarop hij zingt. Nilsson met Without You. Ik heb straks muziek van een artieste, een countryzangeres, die jij vanavond misschien wel aan het werk ziet in ons land. George Michael ook met Aretha Franklin en de bekendste vetkuif uit muziekland. En dat is Elvis Presley nu. Because

George Michael en Aretha Franklin. Hoe zet jij je weekend vanavond in? Misschien wel rustig voor tv of nog beter op stap. Bijvoorbeeld in Antwerpen voor het afscheid van Emmylou Harris. Ze gaat stoppen en speelt vanavond haar laatste concert in ons land. In de Stad Schouwburg in Antwerpen. Als je tickets hebt, dan mag je je nu al gelukkig prijzen. Want het zal top zijn. Gisteren trad Emmylou Harris al op in Bozar in Brussel. En de recensie vanochtend in de Stad. Standaard, die is heel lovend. Een hartverwarmend oldschool concert. Zonder audiovisuele hocus-pocus. Maar met fijn samenspel en de nodige verhalen. Goed voor 5 sterren volgens de Standaard. Haar grootste hit, You Never Can Tell, speelde ze gisteren niet. Maar dat maakt ze vanavond misschien wel goed. Dit is ze, Emmylou Harris.

0: tijd met je kinderen nodig?
1: Wie niet weg is, is gezien. Ja, zijn jullie verstopt? Oké, dan gaat mama nu vlug de ramen wassen.
0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
2: Nog een keer, nog een keer.
0: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
4: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
5: Oh, dat is goed.
4: De temperatuur van het douchewater was perfect.
5: Oh, dat is goed.
4: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
5: Dat was goed.
4: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
6: Oei. Dat is niet goed.
7: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
8: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
9: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
10: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
8: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
9: Oh, maar dat is correct.
11: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
12: Oefen maar al een beetje op je Duits, je Italiaans, je Spaans, Portugees, Noors, Afrikaans en al die andere talen. Want nog een uur en de Big Five mondiaal begint. We tellen samen af in de Good Morning Show met Supertramp. Zo meteen de Logical Song. Your golden years, nostalgie plus. 9 uur, Bart van Langenhove is er met nieuws.
13: Goedemorgen. Al maar meer 66-plussers werken na hun pensioen gewoon voort. In de eerste helft van dit jaar steeg hun aantal met 25% als je dat vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar. HR-bedrijf Acerta wijst daarvoor naar de nieuwe pensioenbonus die sinds begin dit jaar is ingevoerd. Daarmee krijgt iemand die langer doorwerkt een hoger pensioen. Als je een rekening, belasting of factuur van de Vlaamse overheid vergeet te betalen, dan moet je de laatste aanmaning op papier ontvangen. Dat vindt toch CD&V, want veel mensen missen die laatste verwittiging als de overheid die online verstuurt via de e-box of mijn burgerprofiel, waardoor ze dus interest moeten betalen. En dat kan niet, vindt CD&V. En een mirakel in Nepal, je kan het niet anders noemen, want reddingsdiensten konden 10 dagen na de verwoestende overstromingen en modderlawines 2 arbeiders bevrijden. Die zaten vast in een tunnel bij een waterkrachtcentrale. Bij de natuurramp in de grensregio tussen Nepal en Tibet kwamen de voorbije dagen bijna 1300 mensen om. Duizenden anderen blijven vermist. Veel bewolking met in de late namiddag wat regen vanuit het westen bij 19 tot 26 graden. Morgen en zondag schijnt geregeld de zon. Er zijn nog wat wolkenvelden. Weekend maximaal tot 24 graden. Maandag dan wisselend bewolkt met enkele buien en maximaal tussen 23 en 28 graden.
12: De files waren verliefd 10 minuten of meer. Het zijn er nog 4 op de E40 vanuit Brussel. Komt er een kwartier bij tussen Erpenmeren en Merelbeke. A12 naar Antwerpen, 10 minuten van Aartselaar tot Willerijk. Op de E19 naar Brussel, 10 van Zems tot Machelen. En op de Brusselse binnenring ook 10 minuten tussen Strombeek-Beveren en Machelen.
14: Good Morning Show
15: met Sibo.

De mama's, de papa's, Monday, Monday. Daar gaan we nu nog niet aan denken hoor, want het weekend moet nog beginnen. Ja, maandag is Johan Herreman wel terug in de ochtend. Op vrijdag heeft hij een dagje vrij en vandaag is die dag toch ja, wel extra speciaal, want Johan is jarig. Er komen heel wat gelukwensen binnen. Als je er ook een wil achterlaten, doe dat via de Facebook of Instagram van Nostalgie Plus. Daar vind je een post terug waar je gerust kan op reageren. Dus ga even kijken. Het is 9:10, vrijdagochtend. Kan ik jou blij maken met een cadeau in de vorm van muziek? Welke classic moet ik voor jou straks spelen? Wat wil jij horen? Reageer en stuur een bericht via nostalgie.plus of WhatsApp. Ons nummer is 0477-900-800. Intussen Jesse Green en eentje voor de Big Five mondiaal ook. Un altra te Eros Ramazzotti straks.

0: De lijst voor de Big Five Mondial die staat al grotendeels online. Dus als je als wil gaan kijken waar jouw favorieten geëindigd zijn, surf naar onze website nostalgie.plus. Alleen de top 100, of de top 10 beter, die houden we nog voor de spanning heel even geheim. Eros Ramazzotti die staat 3 keer in de Big Five Mondial. Un Altra Te die haalde het niet. Straks die gaan we ratten vangen met Crispian St. Peters. Ik heb eerst de chicory tip voor je. Son of my father.
1: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
4: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
3: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
4: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè.
3: Ja, tuurlijk.
5: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
7: Hey, die van ons die lust hem alles bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
6: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Het is vandaag 4 september en dat is een heugelijke dag. En zeker voor Anne uitstekende. Anne, een goedemorgen.
1: Hey, dag Seb, goedemorgen.
0: Vertel het eens, waarom is vandaag zo belangrijk voor jou?
1: Mijn zoontje wordt vandaag 63.
0: Oh.
1: Hij is geboren in dus 1963. Dat is dus een beetje een speciale dag. Dat gebeurt niet gauw.
0: Ja, nee, dat is inderdaad heel uitzonderlijk. Ja, proficiat. Hoe heet jouw man?
1: Wat
0: hoe heet jouw man?
1: Patrick.
0: Oké, geweldig. Proficiat ook aan Patrick. Gaan jullie het vieren vandaag?
1: Wel, normaal gezien is dat bij ons een gewoonte dat de jarige mag kiezen wat hij in de dag doet. Dan doen we een uitstap naar Gent of naar Sluis of naar Antwerpen, dus gelijk wat.
0: Ja.
1: Maar nu hebben we het een beetje drukker. We hebben een huis gekocht. Die gaan we volgende de week verhuizen. Dus ja. Er komt nog geen en het ander tussen.
0: De jarige maar, moet toch wat klussen?
1: Ja, tussendoor, ja.
0: Ja.
1: Maar we hebben al uitgebreid ontbijt.
0: Oh.
1: Met kava, ik heb koekjes gebakken met fruitsap. Deze middag gaan we lekker gaan eten. En deze avond gaan we naar een optreden van Alfred en Ouden.
0: Oh, geweldig, geweldig. Wat een leuke dag. En lekker ontbijt en al. Ik voel mijn maag al grollen, eerlijk gezegd, al.
1: Ja.
0: Fijn.
1: We maken nog iets vragen, Step.
0: Wat zeg je?
1: Anja, mag ik nog iets vragen aan jou?
0: Tuurlijk, zeg eens.
1: Is die bekend bij jou, Alfred en Ouden?
0: Nee, niet meteen eigenlijk. Leg eens inderdaad eens uit wie het is.
1: Wel, dat is eigenlijk de oprichter van het Ranouter Festival.
0: Okay.
1: Vroeger had hij daar een café. En dat was eerst bij hem op voor zijn café. En daarna was dat daar ginter op het pleintje. En daarna is hij eigenlijk naar de weide gegaan.
0: Okay.
1: En daar gaan we vanavond naar gaan kijken.
0: Allee, benieuwd. Laat zeker weten hoe het was, hè. Fijn.
1: Ik ga dat doen.
0: Een mooie verjaardag voor jouw man, Patrick. En wij mogen voor nog een extra cadeau zorgen in de vorm van muziek. Wie mag ik uit het pakje toveren voor jullie?
1: Graag Edith Piaf, alsjeblieft.
0: Wel, kijk, non, je ne regrette rien. Maak er een leuke dag van, hè.
1: Oh, dankjewel, Seb.

0: Hold the Line, Toto. Zometeen een heel mooi liefdesnummer van Cyndi Lauper en ook Julio Iglesias. Eerste files onderweg, of file, want ik moet eigenlijk over enkelvoud spreken. Er is maar één plaats meer waar je 5 minuten verliest of meer. En dat is op de A12 naar Antwerpen. 5 minuten extra tussen Aartselaar en Wilrijk.
1: The Good Morning Show.

0: Jeremy van Julio Iglesias staat dit jaar, verrassend genoeg, niet in de Big Five mondiaal. Maar gelukkig is Julio wel met veel andere nummers vertegenwoordigd in de lijst. Over minder dan 20 minuten, straks om 10 uur, begint de Big Five mondiaal. Michel Follet presenteert de lijst en ik ga hem er zo meteen al even bij halen. Dat is voor na de Four Tops. It's the same old song. En ik heb ook een goed nummer van Dr. Hoek voor al wie tot over zijn oren verliefd is.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor €9, maar voor slechts €5,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
4: Klaar?
3: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
4: Ja?
3: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
4: Nog mee?
3: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
4: Gaat het nog?
3: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
4: Kortom?
3: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
4: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
5: Peugeot.
6: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Het beste uit de 60s.

0: Dr. Hook, When You're in Love with a Beautiful Woman.
1: De Big Five Mondial.
0: 9:45, bijna dus tijd voor de eerste van vijf lijsten in de Big Five. Het gaan beginnen, de Big Five Mondial, zometeen met Michel Follet. Michel, een goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, Sepp. Ik laat mijn beautiful woman een hele dag in de steek.
0: Het is waar, want vertel eens.
2: Ah ja, Hilde, mijn vriendin, is vandaag jarig.
0: Ja.
2: En ik zit hier van 10 tot 6.
0: Net op deze dag?
2: Ja.
0: Oh, verschrikkelijk voor haar.
2: Ja, ik denk dat ze naar 7 trekt of de echtscheiding aanvraagt. Maar we zijn niet getrouwd.
0: Nu, de lijst past wel een beetje bij haar, want ze is heel erg into Italië, dacht ik, hè?
2: Ja, ze heeft al een viertal jaar, denk ik, Italiaans achter de kiezen. En dus, ze kan goed Italiaans ondertussen. Enfin, ze vindt van niet, maar dat is voortreffelijk. Ik praat bijvoorbeeld Italiaans via filmtitels.
0: Ah.
2: Ja, dat is de enige manier. En liedjes natuurlijk, want mijn Italiaans is zeer beperkt. Mijn taal kennis ook. Ben jij een polyglot?
0: Nee, totaal niet. Totaal niet. Nee. Ik ga amper iets verstaan van wat we vandaag gaan horen in de lijst.
2: Ja, je krijgt van alles. Hè. In Tagalog, Zweeds, Grieks. Grieks, ik hou enorm van Grieks. Zit er niet echt in.
0: Uh-huh.
2: Maar ja, goed, oké. Er zijn ook niet echt veel Griekse iets. Ja. Het gegeven is, alles kan in alle talen, behalve Engels uiteraard. Dat horen we al genoeg op radio. Frans, want er is ook een Franse top en Nederlandstalig.
0: Want die top komt er inderdaad ook.
2: Het kan wel eens zijn dat je een flart Engels gaat horen. Ik geloof bijvoorbeeld bij Marmerstein und Eisenbricht. Ken je dat van Raffi Deutscher? Die moedigt aan in het Engels. We zullen hem
0: dat moeten we toelaten.
2: Ja, dat zullen we maar
0: je bent al eens helemaal door de lijst gegaan. Heb je een aantal leuke verrassingen gevonden?
2: Ik ben heel blij. Ik had maandag gespeeld een jaren 90 plaat. Wes Alané, een plaat waar ik echt mijn schouders ondergezet heb bij Donna. Ieder jaar kwam er een remix uit en dat wel maar niet scoren. En plots in 1997 lukt het dan toch. Plaat in het Cameroens. Man is ondertussen overleden. En ik ben heel blij. Ze staat erin.
0: Ah, kijk, dankzij jou, Michel. Fijn.
2: Dat denk ik nu niet, maar
0: nee, maar bon, als je er extra jouw schouders onder zet.
2: Nee, het is een gigantische hit geweest. Hè. Hetzelfde geldt voor Matthias Reim. Die stond er vorig jaar ook niet in.
0: Nee?
2: Met Verdammt, ik lieb dich.
0: En dit jaar?
2: Nu, ja, alleen.
0: Gelukkig. Oké. Wat is jouw ultieme favoriet voor de Big Five?
2: Onmogelijk om te zeggen. Ja, je hebt RS2 van Mosedades waar je niet naast kan. Marianne Rosenberg blijft absoluut een favoriet met Ich bin wie du. Maar ik heb toch iets met het enige Japanse nummer dat ooit nummer 1 heeft gestaan in Amerika. En de geweldige titel Sukiyaki draagt, dat is een eenpansgerecht. Hij zingt het ook nergens, maar de Amerikanen wisten helemaal niet wat het betekende. En dan hebben ze er maar een naam aan gegeven. Dus het heet Sukiyaki van Ryuichi. Maar wat zeg ik? Kiyu. Nee, want je hebt ook Ryuichi Sakamoto. En ik denk ook dat je motto's hebt die Sakamoto heet. Maar het is Kiyu Sakamoto. Vind ik een heel mooi liedje. En het staat behoorlijk hoog.
0: Gaan we nu naar luisteren. Dankjewel, Michel.
2: Dag.
1: 5 vrijdagen.
3: 5 toplijsten.
1: 5 genres. Dat is de Big Five.

Sukiyaki van Kiyo Sakamoto. Heel fijne keuze dus van Michel. En zo is het bijna 10 uur tijd dus voor de Big Five mondiaal. De allereerste lijst in onze Big Five. Want ja, de komende 5 vrijdagen. 5 toplijsten uit de 5 genres. Sol en disco, Franstalig, rock en Nederlandstalig heb je te goed. Maar we beginnen dus anderstalig met de Big Five mondiaal. Veel plezier. Dit is Air Supply nog.

0: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Krevel.
3: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Kot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
2: Krevel. Leef beter.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
5: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
6: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
5: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Weet je wat ik mis na de vakantie?
9: De zon?
8: Nee.
9: Het strand?
8: Nee, het comfort.
9: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
8: Citroën.
9: Info en voorwaarden op citroën.be.
10: Dom, 4 chefs van Jam. We zijn weer.
11: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
12: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
11: De Brusse invasie.
10: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
12: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
10: Oh. Niklas, hallo.
12: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
10: Wat toch eens proberen een douche te pauwen hier, Toos.
13: Buongiorno. Goedemorgen, Calimera. Ik ga mijn beste talen bovenhalen voor de Mondiaal Top 100. Your golden years, nostalgie plus. Het nieuws, Bartolomeus van Langehoven.
14: Goedemorgen. Ondernemersorganisatie Unizo vreest dat dit jaar bijna 12.000 kleinere bedrijven, waar dus minder dan 50 mensen werken, failliet zullen gaan. En dat zou het zwaarste jaar voor KMO's betekenen in 10 jaar tijd. De faillissementen komen er vooral door de stijgende energieprijzen, de forse loonindexeringen en de inflatie, waardoor vooral veel kleinere bedrijven opvallend minder winst maakten. Daarom vraagt Unizo aan onze regering om het ondernemersklimaat te versterken en de bedrijfskosten te verminderen, door bijvoorbeeld de loonkost beter te controleren en de administratieve lasten te verlagen. In Tongeren-Borgloon in Limburg ontruimden verschillende politiediensten een hotel waar seizoensarbeiders verbleven die na hevige ruzies met elkaar begonnen te vechten. 3 van hen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. In het hotel logeerden 300 seizoenarbeiders, terwijl er eigenlijk maar plaats is voor 60. Waarom of waarover ze ruzie kregen blijft onduidelijk. De politie onderzoekt de zaak. En in Duitsland heeft een wandelaar een verdachte installatie ontdekt aan een elektriciteitscabine tussen Keulen en Düsseldorf. Waarschijnlijk om vuurwerk af te schieten. Politie nam het verdachte materiaal in beslag en bevestigt dat onbekenden de stroomcabine wilden saboteren. Voorbije dagen waren er in Duitsland verschillende pogingen om de energieinfrastructuur te beschadigen. Gerechtelijke speurders denken dat Rusland of extreem linkse groeperingen achter die sabotages zitten. Veel bewolking, met vooral deze namiddag wat regen bij 23 tot 26 graden. Aan zee waait een krachtige westenwind. Morgen en zondag schijnt geregeld de zon. Er zijn ook wel wolkenvelden. Een weekend maximaal rond 22 tot 24 graden. Maandag dan wisselend bewolkt met enkele buien bij 23 tot 28 graden.
13: Dankjewel Bart. Op de R1 Antwerpen-Gent verlies je 9 minuten van Antwerpen-Noord Borgerhout. Op de R1 Antwerpen-Nederland verlies je 5 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En op de A12 Boom-Antwerpen 4 minuten van Aartselaar tot de Kleidanlaan.
2: De Big Five Mondiaal met Michel Follet.

0: Een vliegende start met José Feliciano. Welkom. We beginnen aan een marathon van 8 uur. Sen de Pape en ik, de mondiaal top 100. De eerste van onze Big Five. Elke vrijdag bij Nostalgie Plus. Een top 100 rond een bepaald thema of een bepaald genre. In dit geval niet echt een genre, wel een taal. Alle talen kunnen, behalve het Nederlands, want daar hebben we een eigen top 100 voor. Behalve het Frans, ook daar hebben we een top 100 voor. De Nederlands is met onze Seb. De Franse met Leen, maar dus alle andere talen kunnen. Van gebarentaal tot Servo-Kroatisch, zeg ik altijd maar. En ik heb daarvoor Google Translate bij de hand. En dat vertelt dat Ponte Cantar de perfecte beginplaat was. Want wat zong José Feliciano? Begint te zingen. Ze mogen allemaal beginnen te zingen tot de nummer 1. En dat is een behoorlijk verrassende plaat, want het is de tweede editie en we hebben al een andere nummer 1. Van het Spaans naar het Portugees met Linda de Souza.
1: De wereld rond met de 100 beste anderstalige classics.

De Portugese Linda de Souza op 99 met Un Portugues. Alhoewel ook de Franse versie Un Portugais erg populair was, want ze was heel populair in Frankrijk. Linda de Souza, plaatje uit 1978. En nu, ja, Spaanse platen staan er behoorlijk wat in. Garilo.

0: De Bobby Socks waren met vier. Ik bedoel, iedere Bobby Sock had twee sokken aan. Hè? Ja. Laat het zwingen, de enige Noorse plaat. En een songfestivalreliquie. Zo ga je er een paar horen natuurlijk. En dan toen werden winnende liedjes zoals Laat het zwingen nog in de echte taal gezongen. Daarvoor die Gary Law. Ik dacht, oh, Gary Law, dat klinkt niet echt Italiaans. Maar het is wel een Italiaan. La Collegiala op 98. Je kan de hele lijst volgen op de website tot de nummer 10. De rest weet je nog niet. Laat dat een verrassing zijn. En dat eindigt allemaal tussen 17 uur en 18 uur. Zo ongeveer. En we gaan misschien wat tijd te veel hebben. En dan gaan we platen laten horen die de lijst net niet hebben gehaald. En natuurlijk zijn er plaatjes waar je naar uitkijkt.
1: Straks in de Big Five Mondiaal.
0: Zoals de Spider Murphy Gang. En deze romantische van Peppino Di Capri, die krijg je zo meteen al.
2: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
3: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
4: Zottekes? Wakko?
3: Gek! Dus sprint terug voor een medium 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
5: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
6: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
5: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
6: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
5: Aha, oké.
7: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
8: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
10: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Mannekes, het is september, hè?
13: Ja, dat hadden we ook door.
12: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
13: Dat ook, ja.
12: Wat ook, ja.
14: Dat hadden we ook door.
12: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
13: Oh! Dat hadden wij niet door.
12: Dan is het nu door.
15: Ja, naar Gamma.
16: Hoe maak je het?
17: Samen met Gamma. Gamma.
16: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
18: Ment bestaat 15 jaar.
19: Happy birthday!
18: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
20: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
21: Oh, dat is goed.
20: De temperatuur van het douchewater was perfect.
21: Oh, dat is goed.
20: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
21: Dat was goed.
20: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
22: Oei. Dat is niet goed.
23: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
1: De Big Five Mondiaal.
24: Nostalgie Plus. Nummer 96.

0: De romantiek zal zegevieren van de Haag. Hè. Daar staan de Italianen garant voor. Peppino Di Capri en het mooie Roberta. Hij overleed deze zomer op 86 jaar, 11 juli. Echt een icoon in Italië.
1: Insieme.
0: Nog een Italiaan.
1: Unite, unite, Europe.
0: Eentje die het Songfestival ermee won. Insieme, Toto Cotugno. Hij won in 92 met dit nummer.

0: Cotugno, scusi. Ah nee, dat is te informeel. Moet zijn, dankzij de Google Translate, perdona mi. Maar dan moet ik mij echt schuldig voelen, moet ik mij echt emotioneel betrokken voelen. Want natuurlijk, Peppino Di Capri won in 1990 het Songfestival, maar insieme, daarachter staat het jaartal 1992 en hij staat op 95. Een mens zou van minder gek worden. Eén file. Je zal er maar in staan. Maar het is maar 8 minuten. Op de R1 Antwerpen-Gent dus 8 minuten. Van Antwerpen-Noord tot Deurne.
1: Het zonnetje in je interieur. Depameubelen. Jouw keuze in wonen. Sint-Niklaas en op debameubelen.be.

0: Ja, de Duitse muziek was erg populair in de jaren 80. En dat zal je geweten hebben. Spider Murphy Gang op 94 met Skandale im Sperrbezirk. Of moet je Sperrbezirk, denk ik, hè? De tekst moet je maar eens opzoeken. De vertaling ook, hè, want daar begrijp ik eigenlijk compleet niks van.
1: 93.
0: Dat is een heel rustige en af en toe zijn we daar ook wel aan toe. Want we hebben nog 93 platen te gaan tot de nummer 1 in de mondiaal top 100. Een mooie van Kajani. Bye.

0: Chaka Janin en Bale Watu. Die is getrouwd met Jackie X, geloof ik, hè? Ja, ja. Zometeen nog meer moois, hè?
1: Straks in de Big Five Mondial.
0: Dramatisch verhaal van Falco. En vreemd genoeg, die plaats stond er vorig jaar niet in. En ik hoor nu al mensen zuchten, staat hij zo laag? Ja, blijkbaar wel. Alice en Battiato.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
6: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
7: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: IKEA-tip van de week.
9: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
8: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
11: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.

0: onder andere Eastpak. Korting geld op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
2: Torfs! Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
3: De Big Five Mondial.
4: Nostalgie Plus.
3: Nummer 92.

0: stel een heese stem, hè, zou die aangevreten zijn door alcohol en sigaretten? Ik weet het niet hoor, maar de Italianen houden daar wel van. Hè. I Maschi op 92, daar stond ze de vorige editie ook al. Want mensen denken misschien, oh, wat is Leen met vrouwentongen? Elke vrijdag, 1 september, ook de eerste vrijdag van oktober trouwens, doen we de Big Five. 5 superlijsten die jullie hebben samengesteld. Telkens met een ander thema. En de eerste is deze, de mondiaal. Je hoort heel weinig of geen Engels. Maar wereldtalen, zoals Duits. Behoorlijk wat Duitse platen. Ik ben aan het uitrekenen hoeveel platen van welke taal erin staan. Maar deze dus ook, van Falco.
1: Ginny, komm, komm on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Du willst einen Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder...

0: Carla en Battiato op 90. Nee, Carla. Ze heet Carla, maar ze noemt zich Alice. Dat is echt om het verwarrend te maken, hè. Carla Bisi is Alice Visconti. En die Battiato is overigens 5 jaar geleden een beetje te vroeg overleden. Het is een van die favorietjes van jullie songfestival, weet ik. In 84 won niet, maar het duikt meestal erg hoog op. En hier valt het mij wel tegen, maar ja, jullie hebben gestemd. En zo is deze van Cindy und Bert er ook weer bij. Al is het vrijdag, we denken al aan het weekend.
1: Nummer 89.

0: dagen. Drie sterke argumenten. Eén keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. Drie sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
1: Mannekes,
2: het
1: is september, hè?
3: Ja, dat hadden we ook door.
1: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
3: Dat ook, ja.
1: Wat ook, ja.
4: Dat hadden we ook door.
1: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
5: Oh!
3: Dat hadden wij niet door.
1: Dan is het nu door.
5: Ja, naar Gamma.
0: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Gamma.
0: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
8: Zottekes, wakko.
7: Check. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
9: Met de superprisdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Vanavond iets Italiaans?
9: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Amai, la vita is echt wel bella.
9: Koken en besparen doe je met de superprisdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
15: Het effect voel je direct.
14: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep, exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
16: Lotto is op zoek naar voeten.
17: Hé? Voeten?
16: Die graag op grote voet leven.
17: Graag.
18: Maar niet naast uw schoenen lopen, hè?
16: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
17: En na het eten, Rob.
14: C'est si bon.
16: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
19: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
20: Amai, dat valt mee.
19: Waarom?
20: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
19: Ja, en?
20: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
19: Ah ja.
20: Kijk, wordt net weggesleept.
19: Oh nee.
14: Amai.
21: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
22: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
23: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
22: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
23: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
22: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
23: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
24: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
25: Op 26 september viert Imoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
26: Dank u, Imoweb!
27: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
28: Het eerste uur is gevlogen, maar er komt nog veel moois aan, zoals Ricardo Cocciante zometeen.
29: Your golden years, Nostalgie Plus.
28: En nu het nieuws met Bart van Langehoven.
30: Goedemorgen.
28: Ah, ja.
30: Binnenschepen, zowel uit het binnen- als buitenland, hebben dit jaar al meer dan 40 ton producten vervoerd over onze rivieren en waterwegen. Een stijging met ruim 5% als je dat vergelijkt met vorig jaar. Binnenschippers vervoerden vooral containers, meer dan 3,5 miljoen ton. En ook dat is 10% meer dan in 2025. In Tongeren, Borgloon in Limburg ontruimden verschillende politiediensten een hotel waar seizoenarbeiders verbleven die na hevige ruzies met elkaar begonnen te vechten. Drie van hen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. In het hotel logeerden 300 seizoenarbeiders, terwijl er eigenlijk maar plaats is voor 60. Waarom of waarover ze ruzie kregen blijft onduidelijk. Politie onderzoekt de zaak. En in Duitsland zoekt de politie naar een man die in een brief de sabotage opeist van een elektriciteitscabine in Gevelsberg. Dat ligt tussen Keulen en Düsseldorf. Hij zou zo willen protesteren tegen de fossiele brandstofindustrie. Het gaat om de derde misdaad in enkele dagen tijd waarbij saboteurs bewust de Duitse energieinfrastructuur viseren. Politieagenten vielen vanmorgen enkele huizen binnen waar ze zoeken naar wapens en zelfgemaakte explosieven. Het Duitse parket denkt ook dat Rusland en extreem-linkse groeperen mogelijk achter die energiesabotages zitten. Ook deze namiddag veel wolken met wat regen soms bij 23 tot 26 graden. Aan zee waait een krachtige westenwind. Morgen en zondag dan schijnt geregeld de zon, zijn ook wat wolkenvelden. Weekend maximaal rond 22 tot 24 graden. Maandag dan wisselend bewolkt met enkele buien bij 23 tot 28 graden.
28: Grazie Bart. Maar die regen gaan wij verdrijven met heel veel zonnige platen in allerlei talen, van Spaans tot Italiaans. De files verdrijven we niet. Op de RO, Brusselse binnenring, verlies je 21 minuten van Grimbergen tot de Woluwelaan in Diegen. Waarvoor staat die er ook alweer? E19, Mechelen-Brussel, verlies je 7 minuten van Vilvoorde Luchthavenlaan tot Machelen. R1-Antwerpen-Gent, 7 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. E19 Breda-Antwerpen, 6 minuten van Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen-Noord. En op de Brusselse buitenring, ook alweer zo'n RO, verlies je 5 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem.
0: De Big Five Mondiaal met Michel Follet.

0: Een mens mag favorietjes hebben. Wel, dit is er een van mij, Ricardo Cocciante. Kunnen we afspreken volgend jaar in de derde editie die er ongetwijfeld komt van de Mondiaal Top 100. Een beetje hoger. Dat is natuurlijk niet echt een superhit hier in Vlaanderen. Is niet zo bekend. Wel in Frankrijk. Dat is heel gek, hè. Italianen zijn altijd heel welkom in Frankrijk. Daar heet hij trouwens niet Ricardo Cocciante, maar Richard Cocciante. De Fransen passen dat graag aan, hè. Ze maken hem tot een van de hunne. Welkom in de Mondiaal Top 100. Je kan de lijst volgen op onze website van Nostalgie Plus tot nummer 11. De rest blijft nog een groot raadsel. Wij weten het al wel. Staan prachtplaten in, dat ga je merken. De ene lost de andere af. En ook de jaren 90 zijn vertegenwoordigd met Ricky Martin.
1: De wereld rond met de 100 beste anderstalige classics.
2: Weppa! Un pasito.

De plaat was gedaan, blijkbaar. Van Ricky Martin met Undo Stress Maria. Ja, af en toe moeten we de lijst in de gaten houden natuurlijk. Excuses, hè. Maar het is echt wel een puzzel, hoor. Al die cijfers, al die talen, ook niet zo evident, hè. Mijn vriendin Hilde, die studeert Italiaans, die betrapt mij ook op elke Italiaanse fout. Dus ik zal het maar heel simpel houden bij de titel. Strani Amori. Dat gaat nog lukken. Laura Pausini.

0: Je hoort haar gegarandeerd nog een keer, Laura Pausini. Want ze was echt een ster, hè, midden jaren 90. Strani amori. En ik weet nog dat mijn vader ooit La Solitudine, die andere hit, moest vertalen. Want ook hij volgde les Italiaans en hij had nog nooit van Laura Pausini gehoord. Schattig toch, hè?
1: 85.
0: Italiaans is goed vertegenwoordigd. Ik ben aan het uitrekenen welke taal het meest populair is. Maar dit is een groep uit Maastricht, een Nederlandse groep. Wat bezielt die? Om een plaat in het Italiaans te zingen. Il Veliero betekent het zeilschip. The Chaplin Band.

0: Een dansbaar plaatje, hoewel het is pas volgende week onze disco en soul top 100 met Tony Talboom. Dat was de Chaplin Band.
1: Straks in de Big Five Mondial.
2: Wenn unser Glaube nicht mehr siegen kann, dann sind wir jenseits von Eden.
0: Hit in 84 voor Nino De Angelo.
3: Shazam, shazam, e la moglie di volare.
0: Ooit een hecht koppel, maar ze zijn uit elkaar. Albano en Romina Power, zometeen Two Man Sound.
4: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
5: Weet je wat ik mis na de vakantie?
6: De zon?
5: Nee.
6: Het strand?
5: Nee, het comfort.
6: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Op een deurdagen van 7 tot 19 september.
7: Citroën.
6: Info en voorwaarden op citroën.be.
8: Weet wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
9: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
8: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
10: Eurostar. Together we go further.
11: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
12: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
13: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
12: En heb je de stekker ingestoken?
13: Nu werkt het. Merci.
12: Graag gedaan.
11: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
14: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
15: Ben jij een ochtendmens?
16: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
15: een vette schijf.
16: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
15: Even een fun fact.
16: Of met de collega's voor.
15: De meest foute 80's hit.
16: Gelijk heb je. Want voor elke mood
17: is iets anders goed.
16: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
18: Dom, 4 chefs van Jam, we zijn weer.
19: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
20: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
21: De Brusse invasie.
22: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
20: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
22: Oh, Niklas, daar joh.
20: De Open Vuur Roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
22: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, het was.
1: De Big Five Mondiaal.
23: Nostalgie Plus.
1: Nummer 84.

5 liedjes voor de prijs van 1. Als er geen 6 waren. Het was een echte medley. Hè? Two Man Sound grossierde daarin. Disco Samba uit 1986. En dan krijg je op deze toch wat druilerige dag het vakantiegevoel. Hier ook, hè? Maar ja, zomer is nog bezig. Dus waarom zouden we dat zomersgevoel niet nog een beetje aanwakkeren met deze Sharazan, Albano en Romina Power?

0: pootje baden met Albano en Romina Power. Ze mogen nog een keer. En ze laten zelfs niet zo lang meer op zich wachten. Sharazan op 83. Hou je even op de hoogte van de problemen op de weg. 12 minuten verlies je op de E19 Breda-Antwerpen van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Antwerpen-Gent, 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. En nog 7 minuten op de E19 Mechelen-Brussel van Vilvoorde Luchthavenlaan tot Machelen.
1: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen, jouw keuze in wonen. Is in Niklaas en op debameubelen.be.
2: De Big Five.

Nino De Angelo en Jenseits van Ede. Dat was zo'n nummer dat in twee versies tegelijkertijd in de hitparade stond. Ook in de Engelse uitvoering als Guardian Angel van Masquerade. Maar het was wel, ik dacht, dezelfde. Nee, niet de uitvoerder. Maar in ieder geval, dit is een Duitse slagerzanger van Italiaanse afkomst. Hij is nu 62, Nino De Angelo. En de volgende is dan weer een oude rocker van 79. Al hoor je hier weinig of niks van zijn rockverleden. Maar net een fotootje gezien van de man en het is echt. Hij beantwoordt helemaal aan het beeld van een oude rocker. Het heeft feiten Giancarlo, maar hij heet kortweg

0: Droopy in de Mondiaal Top 100. Met Fado Villa op 81. En ik zocht naar zijn naam, maar vergeef me, het is geen Giancarlo, maar Gian Piero Anelli. Dan begrijp ik dat je als artiestenaam voor wat anders kiest.
1: Straks in de Big Five Mondiaal.
0: Heerlijk liedje van Ricky Poveri. We hebben het uitgerekend. Een van de 37 Italiaanse platen in de lijst. En Münchner Freiheit. Je weet dat ik een zwak heb voor deze groep. 27 Duitse platen. En ook deze hoor je zo meteen al.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: Knaldi!
6: Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
8: Goed? Zottekes? Wakko?
7: Gek! Dus, sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar 599 euro. Mediamarkt.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
10: Pearl, Pearl, Pearl.
9: Voorwaarden op pearl.be.
11: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
12: Yuzu.
11: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
13: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
14: Kruidvat!
15: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
4: Code Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
16: Echt, een heel jaar!
2: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
1: De Big Five Mondiaal.
17: Nostalgie Plus.
1: Nummer 80.

Ze kunnen het, de Duitsers. Knappe popmuziek maken. Had niks met die nieuwe Deutsche Welle te maken. De Münchner Freiheit werd Vrijheid, want had ook een carrière in Engeland en de rest van Europa, maar dan met Engelstalige liedjes die echt wel scoorden. Play It Cool, kan je nog herinneren. En Keeping the Dream Alive, wat je wel vaker hoort met kerstmis. Klassieker, Eros Ramazzotti.

0: Het gaat natuurlijk niet bij deze ene Eros Ramazzotti blijven, dat weet ik zeker. 3 keer staat hij in de lijst. En nu 2 heel knappe platen na elkaar. Eerst een Spaanse zanger, Ivan.
1: 78.
0: Foto Novella en daarna Ricky Poveri. Met een heerlijk liedje dat een plaats hoger staat. Mi namoro di te.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Vanavond iets Italiaans?
0: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Amai, la vita is echt wel bella.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer.

0: zijn al 2 uur bezig met een heerlijke lijst. Jullie mondiaal top 100, de eerste van de Big Five. Zometeen Santana. Your golden years, nostalgie plus. Maar uiteraard, eerst voorrang aan het nieuws, Bart van Langehoven.
1: Goedemiddag. We willen gezond eten, maar vinden daar niet altijd de juiste omgeving voor. Dat blijkt uit onderzoek van Gezondheidsinstituut Cienzano. Die lanceerde vorig jaar een app waarin je je ervaringen kon delen over de winkels waar je boodschappen doet of de restaurants waar je gaat eten. En nu blijkt dat we bereikbaarheid het belangrijkste vinden om een eetgelegenheid te bezoeken, gevolgd door smaak, vriendelijk personeel en gemak en comfort. Daarnaast vinden Vlamingen dat we te gemakkelijk ongezonde voeding kunnen kopen, onder meer in de buurt van school. In de Alpen zijn 2 Belgische mannen gered omdat ze vastzaten op de Jubiläumsgrat, een berg op de grens tussen Duitsland en Oostenrijk. Politiehelikopter moest de 20ers evacueren omdat ze niet meer op eigen krachten naar beneden konden. De Jubiläumsgrat is een smalle en technisch uitdagende bergkam. De Belgen van 23 en 24 jaar raakten niet gewond, maar zijn wel een beetje in shock. En in Groot-Brittannië rommelt het binnen de partij van Reform UK, de extreemrechtse partij van anti-Europees politicus Nigel Farage. 2 van zijn populaire partijtoppers die stappen op na een undercover-reportage van de Britse tv-zender Channel 4 News, waarin bestuursleden van Reform UK illegale partijfinanciering bespreken, goed voor bijna 40.000 euro die ze krijgen van een Amerikaans bedrijf in ruil voor 3 politieke peilingen, maar de Britse kieswet die verbiedt partijfinanciering door buitenlandse bedrijven. Eerder raakte de partij van Nigel Farage ook al verwikkeld in een ander geldschandaal. Deze namiddag gaat het soms regenen bij 23 tot 26 graden. Aan zee waait een krachtige westenwind. Morgen en zondag schijnt geregeld de zon. Er zijn ook wat wolkenvelden. Weekend maximaal rond 22 tot 24 graden. En maandag wisselend bewolkt met enkele buien bij 23 tot 28 graden.
0: Dankjewel Bart. Je hebt je weekend verdiend. Een zonnig weekend heeft iedereen verdiend. Er is blijkbaar toch wel een probleem nu op de R1 Antwerpen-Nederland. Daar verlies je 46 minuten van de Legrellelaan tot Merksem. Grellig, zeggen ze dan, met een Antwerps woord. Op de E313 Lumme-Antwerpen 23 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Antwerpen-Gent, de R1, verlies je 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. En verder nog 9 minuten van Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen-Noord op de E19 Breda-Antwerpen. En Antwerpen-Nederland 8 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West.
2: De Big Five Mondiaal met Michel Follet. Nummer 76.

0: Ja, veel zingen kwam er niet aan te pas. Maar dat geldt ook voor Max van Paolo Conte, die er nog aankomt. Die zegt twee zinnen en dan is het afgelopen. Maar de verdienste is natuurlijk Carlos Santana, zijn gitaarspel. En Oye Como Va is nu eenmaal wel een mondiale taal. Nummer van Tito Puente, dat op 76 gelogeerd staat in deze tweede editie van de Mondiaal Top 100, waarmee we begonnen om 10 uur en waarmee we pas stoppen als het allemaal afgelopen is. En laat het nog maar even duren. En de nummer 1 verwachten we rond 6 uur. We doen dat 5 vrijdagen lang bij Nostalgie Plus, telkens met een ander thema of een ander genre. Vandaag zijn het allerlei wereldtalen. Geen Frans, geen Nederlands. Ah, Nederlands wereldtaal, maar nee, het mag er niet bij. En geen Engels. Maar voor de rest kan zowat alles. Mijn maatje in die 10 uur, nee, nu overdrijf ik 8 uur, is Sen de Pape. En allerlei beroemdheden die soms maar één hit scoorden. Zoals deze, Eduardo Benato.
1: De wereld rond met de 100 beste anderstalige classics.
2: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore.

0: Eduardo Bennato. Je kan er geen gezicht op kleven. Had één hit, deze Viva la Mama. Je zou denken, jaren 50, 60 misschien? Nee hoor, 1989. En die Eduardo Bennato is er ondertussen 80. Zo zie je maar, hè. Ze blijven niet allemaal eeuwig jong.
1: 74.
0: Is voor een zangeres met een paar heel knappe platen. Een ervan werd een grote hit. Deze, Juliane Wijn.

0: Een witte raaf in jullie mondiaal top 100. Prachtig natuurlijk, hè? Een beetje minstreel, een troubadour, geen echte hitzanger. Angelo Branduardi. Vraag van Nadia en van Smahan. Smahan, ja, die in Egypte luistert of de lijst kan herbeluisterd worden. Ik kan bij jullie thuis eens langskomen in Egypte bijvoorbeeld, hè, en dan kom ik het lijstje nog eens afdreunen. Maar vanaf 6 uur kan je wel de hele lijst terug horen, maar dan zonder commentaar. Misschien is dat nog prettiger, hè? Wie weet.
1: Straks in de Big Five Mondial. La la crema
0: sul viso. Moet je wel zelf opzoeken wie dit is, hè? Bobby Solo natuurlijk. En de cijfers krijg je ook maar heel af en toe.
2: Santa Maria, den Schnitzelwagen Santa Maria.
0: En dit is Roland Keizer. Ook die krijg je in het volgende blok. Maar eerst komt Gloria Estefan eraan.
3: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
4: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
7: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
8: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
6: Amai.
8: Op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels en op nog zoveel meer.
6: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
10: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
11: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
12: Mama, snap jij iets van die passé composé?
13: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
10: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
14: Volkswagen.
15: Ment bestaat 15 jaar.
16: Happy birthday!
15: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Ment 5. Nu ook bij Proximus.
1: De Big Five Mondiaal.
17: Nostalgie Plus.
1: Nummer 72.

Gloria Estefan. Maar je moet naar het schijnt Gloria Esteban zeggen. Maar dat klinkt vreemd, hij geeft. Een van die 37 Italiaanse platen, Bobby Solo. Down

0: Ga naar Sam.
1: De meest hippe plaat, denk ik, en ook de meest recente in de lijst. Simarik, als ik dat goed uitspreek, de enige Turkse plaat van Tarkan op 70. Ik moet mijn hoofd nu niet bij de cijfers houden, maar bij de files, want het loopt echt fout, lieve mensen. Ik kan er ook niets aan doen, maar 62 minuten verlies je van Antwerpen-West tot Borgerhout op de R1 Antwerpen-Nederland. Maar het begint ook fout te gaan op andere invalswegen. E313 Lumme-Antwerpen, daar verlies je 46 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Dat komt door een aantal ongevallen. E19 Breda-Antwerpen, 28 minuten van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Antwerpen-Nederland verlies je 14 minuten van Borgerhout tot Merksem. Antwerpen-Nederland 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En ook nog 8 minuten op de E34 Turnhout-Ranst van Oelichem tot Ranst. Verder sta je nog hooguit 7 minuten in de file.
2: De Big Five Mondiaal.

daar had je ze weer, hè? Albano en Romina Power. Dit keer met Felicita. En in de vorige editie, want dit is de tweede keer dat we doen, toen kwamen er ontzettend veel reacties op. Het was een

0: een probeersel, laten we eerlijk zijn. Maar voor herhaling vatbaar, en dat blijkt ook. Maar toen stond hij ook op 69, dus hij blijft gewoon staan. Er zijn zo van die helden die wij reduceren tot één nummer. Hè? In dit geval Roland Kaiser, Santa Maria. Hè? Een grote hit in 1980. Maar in Duitsland is dat echt een supervedette. Nog altijd op zijn 74ste. 80 miljoen verkochte platen en een vermogen van meer dan 50 miljoen euro. En dat heeft hij niet alleen te danken aan deze ene hit.
1: Nummer 68.

0: Het blijft natuurlijk een echte oorworm, hè? Roland Keizer en Santa Maria.
1: Straks in de Big Five Mondial.
0: Cirque du Soleil. Blijft een bijzondere plaat, hè? Een circusvoorstelling die een hit afleverde. En wat voor een mooi nummer.
2: Un radio de sol, oh, oh, oh.
0: Weet je warmer dan, hè?
2: Me trajo tu amor, oh, oh, oh.
0: We moeten wachten tot het weekend.
3: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag.

Alegria, Cirque du Soleil blijft mooi. Hè? Op 67, Roy Black. Zijn achternaam doet vermoeden dat het een Brit is. Nee hoor, een Duitser met een van zijn grote hits.

Een prachtig nummer, maar het is grotendeels instrumentaal natuurlijk. De advocaat op rust met een heel bijzondere stem, Paolo Conte. Maar het is natuurlijk de verdienste dat hij een Italiaanse klassieker heeft gemaakt. Wachtend op de zon doen we met Los Diablos.

klinkt nog beter als je een zonneslag hebt. Maar dan moet je dus voor wachten. Tot het weekend vandaag zal het niet gebeuren. Ik herinner mij ook nog een Nederlandse versie, een Vlaamse versie, van Jan Thijs. Jan Thijs was een enorm populaire presentator, ooit op BRT en later op VTM ook nog, met De Juiste Prijs met Jan Thijs. Heeft ook een paar plaatjes opgenomen en dit heeft hij heropgenomen als Kom van het Balkon. Oh, oh, oh. Dan heb je echt een zonneslag van doen. Dirk Bruggeman is Italiaanse gehaktbal aan het maken. In Italiaanse saus. Op al die klassiekers die elkaar opvolgen. Ajuinloop, oregano, basilicum, zout en gewone peper. Het zit er allemaal.

0: Ja, we waren aan het likkebaarden met die balletjes in Italiaanse saus. Daardoor vergat ik deze plaat aan te kondigen. Tornero y Santo California. Je hoorde ze op 63.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
3: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
2: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
3: Nee. Eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
2: Ja, tuurlijk.
4: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be. Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
5: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
6: Ja, hallo. Zeg, mijn Amigo-golf werkt niet.
5: En heb je de stekker ingestoken?
6: Nu werkt het. Merci.
5: Graag gedaan.
4: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
1: Meer tijd met je vrienden nodig?
7: Hey girls, ik vertrek zo. Juist de douche even kuisen en ik kom af. De douche en de lavabo. Allee, de douche, de lavabo en het toilet. En wacht.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor je vrienden. En zo krijg je ook meer...
8: Ching ching!
1: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
9: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
10: Oh, dat is goed.
9: De temperatuur van het douchewater was perfect.
10: Oh, dat is goed.
9: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
10: Dat was goed.
9: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
11: Oei. Dat is niet goed.
12: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
13: Ben jij een ochtendmens?
14: Die wakker wordt met zachte bellets. Maar pas echt op dreef komt met
13: een vette schijf.
14: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood
15: is iets anders goed.
14: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
0: Goedemiddag. Ja, we beginnen er zo dadelijk in het Duits aan met 2 platen. Rheingold en daarna Trio. Your golden years. Nostalgie plus. Nu helemaal solo, het nieuws met Vrouwtje Kaljon.
16: Goedemiddag. 32 verdachten die na de schietpartij in Overasselt in Nederland zijn opgepakt, worden voorgeleid voor onder meer moord en poging tot moord. Dat meldt het Nederlandse Openbare Ministerie. Onder de verdachten is ook 1 Belg. Eerst was er nog sprake van meerdere Belgen, maar dat is bijgesteld. Er zijn ook 2 minderjarige Fransen van 16 en 17 betrokken. Het parquet maakt voorlopig geen onderscheid tussen de schutters en de personen die wellicht niet hebben geschoten. Experts waarschuwen voor de crowdlending van influencer Average Rob. Die wil minstens €500.000 ophalen voor de uitbreiding van zijn frituurketen La Patate. Via een crowdlending kan je hem dan geld lenen in ruil voor een rente van 5,5%. Dat is interessanter dan een spaarboekje bij de bank, maar er zijn ook risico's aan verbonden. Je kan je geld volledig verliezen als het bedrijf failliet gaat. En in Frankrijk zijn 3 jonge Belgen beschuldigd van deelname aan een criminele organisatie. De 3 komen uit Brussel en zijn allemaal 19 jaar, dat meldt het Franse parquet. De politie pakte hen vorige week op nadat ze op de gevel van een woning hadden geschoten. Daarbij vielen geen gewonden. In een auto vond de politie een geladen machinegeweer. Een van de verdachten is ook in verdenking gesteld voor medeplichtigheid aan poging tot moord. Deze namiddag gaat het regenen en er waait toch ook wel een stevige wind met maxima tot 26 graden. Morgen en zondag vrij zonnig met enkele hoge wolken en rond 24 graden. En je geniet er best van, want vanaf maandag krijgen we opnieuw heel wisselvallig weer met buien.
0: Jammer. Gelukkig is er nostalgie.
1: De Big Five Mondiaal met Michel Follet.

0: Je hebt de stereo en dan nog drieklanksdimensionen. Heb ik dat goed? Rangel. Ja, begin jaren 80 was Duitse popmuziek en vooral die Neue Deutsche Welle enorm populair. Niet dat plots iedereen Duits zou gaan studeren, maar in de jaren 70 werd Duitse muziek geassocieerd met de schlagers en polonaise. En dat veranderde helemaal, want je gaat zo meteen merken, trio, dat is helemaal van de pot gerukt. Welkom in de Mondiaal Top 100. Tweede editie, vorig jaar hebben we het al met succes gedaan. Jullie vroegen om een bisnummer. Er staan een aantal flinke nieuwkomers in. Onder andere, denk ik, die da-da-da. Ja, ik moet even kijken. Nee, die da-da-da stond er al in. Die stond zelfs op dezelfde plaats. Dus, kijk, af en toe blijft een plaatje staan. Alle talen kunnen, behalve voor alle duidelijkheid, want een aantal mensen zeggen, waar is het Frans? Nee, Frans, dat komt er niet in voor. We hebben een Franse top 100, Nederlands, dat is een mondiale taal, maar dat mag er ook niet in en Engels ook niet. En we doen dat overigens elke vrijdag tot de eerste vrijdag van oktober. Je kan de lijst ook volgen op onze website. En vanaf 6 uur, dan is de lijst afgelopen, beginnen we opnieuw, maar zonder tekst en uitleg.
1: De wereld rond met de 100 beste anderstalige classics.
2: 61.

0: Voor alle duidelijkheid, de titel is... Voilà, da-da-da. Trio. Sorry, maar ik vind dit een vreemde plaat. En toch 13 miljoen verkochte exemplaren en een hit in 30 landen. Zelfs top 3 in Frankrijk. Ik hoor dat niet in Frankrijk. Er is een Franse versie overigens ook van gemaakt. Trio. Zwaar dan ook.
1: Met 3.
0: Allee. Kijk, alles is wel logisch. Da, da, da. Ook met 3. We zijn bezig met de Mondiaal Top 100. Geweldige plaat nu. Op 60. Dat wij een film hoorden. Met vertraging. Gria Cuervos. Dat is een Engelse. Met een ongelooflijk schattig liedje. Herinner... Jean.

0: Hoeveel meisjes kregen plots de naam Monja in 67? Gigantische hit voor Roland W., die in feite Roland Wechtle heette.
1: Straks in de Big Five Mondial.
2: Acropolis, adieu.
0: Laat de R maar rollen, Mireille. Zong vaak in het Frans, maar dus ook in het Duits. Het is een nieuwkomer in jullie lijst.
3: Gente di mare.
0: En de taal die het best vertegenwoordigt is 37 keer het Italiaans met Tozzi en Raf.
4: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taigo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
5: Volkswagen. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
7: Klaar?
6: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
7: Ja?
6: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
7: Nog mee?
6: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
7: Gaat het nog?
6: Van 7 tot 19 september, open doors bij alle dealers.
7: Kortom?
6: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
7: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
6: Peugeot.
8: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Vanavond iets Italiaans?
8: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
10: Amai, la vita is echt wel bella.
8: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Krevel.
12: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
11: Krevel, leef beter. IKEA-tip van de week.
13: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
11: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
14: IKEA.
15: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
16: Mannekes, het is september, hè?
17: Ja, dat hadden we ook door.
16: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
17: Dat ook, ja.
16: Wat ook, ja.
18: Dat hadden we ook door.
16: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
17: Oh! Dat hadden wij niet door.
16: Dan is het nu door.
19: Ja, naar Gamma.
11: Hoe maak je het?
20: Samen met Gamma.
19: Gamma.
11: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: De Big Five Mondiaal.
21: Nostalgie Plus
1: 58.

De titel is Spaans, maar het duo is Italiaans. Riviera op 58 en het lijkt wel of de zomer pas begonnen is. Helaas, het tegendeel is waar. De zomer duurt tot 21 september, maar het gaat maar 2 dagen zonnig zijn. Peret!

Dat was Lorca. En daarvoor hadden we een ezel in huis. Die hebben ze al bij Nostalgie Plus, anders zouden ze mij niet gevraagd hebben. Maar ik bedoel, Borikito van Perret was echt een zomerhit in 71. Komen hier geheime boodschappen binnen, die ik niet begrijp, van Danny Smet bijvoorbeeld. Die zegt, de Union supporters zullen wel gestemd hebben op Vamos a la Playa. Het zal iets met voetbal te maken hebben. Maar er is ook iemand die zegt, Andy Hendricks, Spaans is toch ook...

Mireille Mathieu, voor één keer in het Duits met de grote hit Acropolis, adieu, mysterie opgehelderd, dank je wel. Danny, bij elke goal van Union, bij een thuiswedstrijd, dus het is voetbal, weer klinkt Vamos a la Playa door de luidspreker. En nu door onze luidspreker, een prachtplaat van Totsi en Raf.

0: Onverwoestbaar deze Italiaanse inzending van het Songfestival van 87. Tot ziens eraf.
1: Straks in de Big Five Mondiaal.
0: Je wordt niet gevloekt, meneer. Superhit voor Matthias Reim. En hou de castagnetten al maar bij de hand voor de Gypsy Kings. Maar eerst die castagnetten ook in pakko.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
3: Ja, en?
4: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
3: Ah ja.
4: Kijk, je wordt net weggesleept.
3: Oh nee.
5: Amai.
6: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
8: Zottekes? Wakko.
7: Gek. Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
9: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voorbij.
11: Weet je wat ik mis na de vakantie?
12: De zon?
11: Nee.
12: Het strand?
11: Nee, het comfort.
12: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
11: Citroën.
12: Info en voorwaarden op citroën.be.
13: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
14: De Big Five Mondiaal.
15: Nostalgie Plus.
14: Nummer 53.

Paco en een herwerkte versie, vertaald naar de jaren 80, hertaald zeg maar, van La Foule van Edith Piaf. Het werd Amor de Mis Amores op 52. Een plaat die vorig jaar over het hoofd werd gezien, maar hij staat er nu wel in. Matthias Reim.

Ja, dat heet argumentenkracht bijzetten. Hè. Verdammt, ich lieb dich, Matthias Reim. Een favorietje van Maya en die heeft er dan ook opgestemd. Met het resultaat 52. Deze plaat, dat zal ik nooit vergeten, was de eerste plaat die Bert Gene draaide in zijn programma hier. Ja, want zijn dochter heet namelijk Sarah. En dus 100% Gene begon met deze. Sarah Perquet.

Conny Fröbus. Waarom twee en niet drie kleine Italiener? Heb het mij altijd afgevraagd, maar ja. Conny Fröbus, platen opgenomen in 8 talen. We gaan swingend naar de uitgang, tenminste, naar 2 uur met Gypsy Kate.

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
2: Het is uw linkeroor hier, hè.
3: En uw rechteroor.
2: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
3: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
2: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
3: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
2: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
3: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
2: Ja, ja. Het kan anders.
4: Mannekes. Bobby. Het is september, hè.
5: Ja, dat hadden we ook door.
4: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
5: Dat ook, ja.
4: Wat ook, ja.
6: Dat hadden we ook door.
4: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
5: Oh! Dat hadden wij niet door.
4: Dan is het nu door.
7: Ja, naar Gamma!
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma.
7: Gamma!
8: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
11: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
12: Ja, maar ja. Wie zit daarop te wachten?
10: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
13: Achter jou staat Xerius.
14: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op Aldi.be.
15: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
16: Doom, 4 chefs van Jam, we zijn weer.
17: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
18: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
19: De Brusselse invasie.
16: Amai, zeg ik, we zijn er binnen.
18: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
16: Ah. Niklas, ah, joh.
18: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
16: Wat toch echt wel binnen dusje te pauwen hier, Toast.
20: Is Julio Iglesias allangs geweest in de Mondiaal Top 100? Ik dacht het niet, hè. Dat hoort hoog tijd.
21: Your golden years, nostalgie plus.
20: Maar sorry, Julio, ik geef toch voorrang aan vrouwtje, vrouwtje Kallion.
22: Goedemiddag. Het Brusselse parket heeft een gerechtelijk onderzoek geopend naar de gewapende man die gisteren werd opgepakt in het station Brussel-Zuid. De man van 20 had een geladen kalasjnikov verstopt in een sportzak onder kinderkleren. De douaniers merkten hem op omdat hij zich verdacht gedroeg. De man kwam vanuit Frankrijk aan met de trein. Het blijft onduidelijk wat hij van plan was met het wapen. Maar volgens het laatste nieuws verklaarde hij aan de politie dat hij het wapen wilde verkopen in Brussel. Bij de schietpartij in Overasselt in Nederland is een Belg aangehouden. Ook nog 31 anderen worden voorgeleid voor onder meer moord en poging tot moord. Dat meldt het Nederlandse Openbaar Ministerie. Er zijn ook 2 Franse minderjarigen van 16 en 17 betrokken. 2 verdachten werden nog vrijgelaten omdat er te weinig bewijs is, maar ze zijn wel nog altijd verdachten. Bij de schietpartij werd 1 man van 51 doodgeschoten. Het draait allemaal rond een conflict in het drugsmilieu. En de vrouwen van Oud-Heverlee-Leuven kennen hun tegenstanders in de league phase van de Champions League voetbal. Ze nemen het onder meer op tegen het Engelse Chelsea, het Italiaanse AS Roma, het Duitse Juventus en het Franse Paris Saint-Germain. Een topaffiche dus. Dit is al de 2e keer dat de vrouwen van Oud-Heverlee-Leuven in de competitiefase van de Champions League spelen. Vorig jaar namen ze het ook al op tegen PSG en AS Roma. Toen pakten ze telkens 1 punt. Deze namiddag gaat het regenen en er waait toch ook wel een stevige wind met maxima tot 26 graden. Morgen en zondag vrij zonnig met enkele hoge wolken tussen 21 en 24 graden. Maandag nog zonnig, maar ook wel kans op een lokale bui, maar wel een warme 28 graden. De dagen daarna opnieuw wisselvalliger.
20: Dankjewel, vrouwtje. Hier is vandaag de hele dag zonnig, hebben we te danken aan al die exotische talen. Jammer genoeg, de files zijn er niet op afgestemd. E313 Lumme-Antwerpen, je verliest 31 minuten van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. E19 Breda-Antwerpen, 17 minuten van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. R1 Antwerpen-Nederland, 15 minuten van Antwerpen-West tot Berchem. Daar ook 14 minuten van Sint-Anna-Linkeroever, Antwerpen-West. En de R1 Antwerpen-Gent. Daar verlies je 12 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Nog op die R1 Antwerpen-Gent verlies je 11 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne.
0: De Big Five Mondiaal met Michel Follet. 48.

0: De eerste van drie noteringen voor Julio Iglesias. Ik durf alleen de titel niet meer uit te spreken. Na de snelcursus Spaans van Jan Kruijven. Met de beste bedoelingen gestuurd, Jan, maar toch. Ter attentie van de heer Follet, Spaanse klemtonen. 1. Eindigt een Spaans woord op een klinker N of S, dan valt de klemtoon op de voorlaatste lettergreep. Dus in dit geval, hierro. Nee, ro. Eindigt het woord, dat is 2. Eindigt het woord op een medeklinker, maar niet op N of S. Maar dan maken ze toch moeilijk. Valt de klemtoon op de laatste lettergreep? 3. In alle andere gevallen duidt een accentteken aan waar de klemtoon valt. Ja, die snelcursus, dat is nog niet aan mij besteed, maar ik zal erop letten. Dankjewel, Jan. Maar het leeft, die Mondiaal Top 100. Zover is duidelijk de eerste van Big Five lijsten bij Nostalgie Plus. Op vrijdag volgende week doen we het met Disco en Soul. Dan is Tony jouw gastheer. Dan is er de Franse met Leen. Dan zijn we weer 2 vrijdagen verder. Dan de Rock Top 100 met Domi Kromme. Dat is een speelterrein. En de laatste Nederlandstalig is die met Sepp. En dat is de eerste vrijdag van oktober. Maar nu dus verder in onze lijst. We zijn halfweg in de Mondiaal Top 100.
1: De wereld rond met de 100 beste anderstalige classics.

0: De Nero's, dat was de tweede keer zeker, hè? Net als Julio, goed vertegenwoordigd in de Mondiaal Top 100.
1: Nummer 46.

0: Ik zou zo mijn korte broek weer uit de kast halen als ik dit hoor. L'Italiano, Toto Cotugno. Op 45, het is maar dat de boekhouding een beetje klopt. En één plaats lager op 46, dus Afrik Simon met Ramaya, zanger uit Mozambique. Ziet er nog altijd heel keurig uit. Is al 3 keer getrouwd. Elke keer met een andere vrouw van een ander land. Dus de man houdt wel van de exotische dingen. Zijn laatste is een Russische. Hij is er dus 87, die Afrik Simon. En Ramaya hebben wij geclasseerd onder een van de 5 Afrikaanse platen. Maar het schijnt gewoon klinkklare nonsens.
1: Straks in de Big Five Mondiaal.
0: Peter Orloff met een van de meest dynamische Duitse hits van de jaren 70. En een van de mooiste zou voor mij top 4, top 3 mogen zijn. Anak van Freddy Aguila.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 €. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 €. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
4: Ben jij een ochtendmens
5: die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads, maar pas echt op dreef komt met
4: een vette schijf?
5: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer kies je voor
4: even een fun fact.
5: Of met de collega's voor
4: de meest foute 80's hit.
5: Gelijk heb je, want voor elke mood
6: is iets anders goed.
5: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Ment bestaat 15 jaar.
8: Happy birthday!
7: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Ment 5. Nu ook bij Proximus.
1: De Big Five Mondiaal. Nostalgie.

Blijf ik een geweldige plaat vinden deze. Peter Orloff. En dan zeggen dat hij misschien wel de Duitse klassieker geschreven heeft. Hè? Doe van Peter Maffay. Die komt nog langs. We zitten weer in Italië met deze trekker van Bino.

R1 ring, verlies je 15 minuten van Antwerpen-Oost tot Antwerpen-Centrum. Antwerpen-Gent verlies je 14 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. En op de E34 Salzaten-Antwerpen verlies je dan weer 11 minuten van Melzele tot Sint-Anna-Linkhoek.

0: Juan Pardo en Non Me Hables, daarmee zitten we in de bovenste 40. En daarvoor had je Wind met Las die Zonne in Dein Herz. Alweer zo'n nummer van dat songfestival van 87, waar je ook al Gente di Mare in hoorde. Heel veel reacties, te veel om op te sommen. Ik zal jullie allemaal nog een antwoordje sturen vanavond. Ik ben hier nog zeker tot 10 uur bezig, vrees ik.
1: Straks in de Big Five Mondial.
0: Maar overigens met veel plezier, want we doen het voor jullie. Voor onze luisteraar van Nostalgie Plus, Miriam Makeba staat je te wachten. En Demis Roussos. Je flankeert door een heel harem.
2: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be.
3: Volkswagen. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Weet je wat ik mis na de vakantie?
5: De zon?
4: Nee.
5: Het strand?
4: Nee, het comfort.
5: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
6: Citroën.
5: Info en voorwaarden op citroën.be.

zit ik me af te vragen. Ah nee, ik sta. Nu sta ik mij af te vragen. Ah, correctie. Of die volgende week vrijdag ook weer mag. Want dan hebben we een Disco Soul Top 100. En daar hoort dit ongetwijfeld ook in, hè? Of is die nu verbannen? Want die mag alleen in de Mondiaal Top 100. Tony Talboom zal het uitleggen, want die is volgende vrijdag van de partij. Je hoorde Pino Danjo en die overleed in 2024. Ik werd even gaan checken. Freddy Aguilar in 2025. Daarnet had je al met de wind een songfestival Reliquie. Maar deze won natuurlijk, hè. Iets meer bijzonder. Nicole.

0: Een van de 27, je hoort het goed, 27 Duitse nummers. 1/4 in de lijst is dus Duits.
1: 37.
0: En dat kan niet gezegd worden van Afrikaans.

kwam nog eens een versie in de jaren 90 van Kumba Gaulo, dacht ik. Maar natuurlijk, niks kan tippen aan het originele van Miriam Makeba, Pata Pata. Ik weet niet of je de editie van vorig jaar nog herinnert. Toen haalde hij wel de top 10. Wat heeft Miriam Makeba gedaan of misdaan om naar nummer 37 te donderen? Deze bleef gewoon op haar plekje. Laura Pausini. Marco.

0: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
2: Nog voor je kan denken...
3: Pas op voor die een borduur!
2: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
4: Kom dat nu niet doen.
2: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
4: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
2: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En krijg ik roze blokjes?
2: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
8: Zottekes, wakko.
7: Gek. Dus sprint terug voor een Medion 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
9: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
10: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
11: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
9: Amai.
11: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
9: Oh Lidl, op u kan ik rekenen.
11: Lidl, dat kan tellen.
12: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
13: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
14: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
13: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
14: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
15: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
16: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
9: Oh, dat is goed.
16: De temperatuur van het douchewater was perfect.
9: Oh, dat is goed.
16: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
9: Dat was goed.
16: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
17: Oei. Dat is niet goed.
18: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
19: Ik dacht, 8 uur, dat duurt een eeuwigheid. Maar de tijd vliegt, is 3 uur en we hebben nog 30 platen te gaan. Your golden years. Nostalgie plus. Connectie 35. Nieuws met Vrouwtje Kaljon. Dag Vrouwtje.
20: Goedemiddag. De staatsbonds hebben uiteindelijk 1,25 miljard euro opgeleverd. Dat is 4 keer meer dan bij de vorige staatsbonds eerder dit jaar. Dat meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. Er was een bon op 1 jaar, die was het populairst, want levert je een netto rendement van 1,92% op. Op de bon op 10 jaar kreeg je zo'n 2,6%. De banken hebben hun spaarboekjes niet echt aantrekkelijker gemaakt. Je krijgt vooral extra rente op de spaarrekeningen met voorwaarden. De rente op klassieke spaarboekjes blijft laag. Een wereldprimeur in het UZ Leuven. Chirurgen hebben een nieuwe manier gevonden om zware wondes aan de buik- en borstkas te herstellen. Normaal gebruiken ze daarvoor kunstmatige netjes, maar dat kan voor zware ontstekingen zorgen. Chirurgen kunnen nu ook weefsel uit de buikwand van een overleden donor gebruiken. Enkele operaties verliepen zeer succesvol. Patiënten hoeven na de operatie ook geen levenslange zware medicatie meer te slikken. Het UZ Leuven gaat nu onderzoeken of ze het buikwandweefsel ook kunnen gebruiken bij andere operaties. En in Roemenië is omstreden influencer Andrew Tate officieel aangeklaagd voor mensenhandel met minderjarigen, seks met een minderjarige en witwassen. Zijn broer Tristan wordt beschuldigd van medeplichtigheid. De broers noemen zichzelf vrouwenhaters en staan bekend om hun ultraconservatieve ideeën over genderrollen. De afgelopen jaren werden ze beschuldigd van tientallen misdrijven, zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Roemenië. Deze namiddag gaat het regenen en er waait toch ook wel een stevige wind met maxima tot 26 graden. Morgen en zondag vrij zonnig met enkele hoge wolken tussen 21 en 24 graden. Maandag nog zonnig, maar ook wel kans op een lokale bui. Een warme 28 graden dan en de dagen daarna opnieuw wisselvalliger.
19: Dankjewel, Frauke. Ik beperk mij tot de files onder de 15 minuten. Excuseer, anders dan draaien we geen platen meer. 35 minuten... Ik raak ervan over mijn toeren. 35 minuten verlies je op de E17. Sint-Niklaas-Antwerpen, van Haasdonk tot Antwerpen-West. R1 Antwerpen-Gent, 31 minuten van Antwerpen-Noord tot de Le Grellelaan. E313 Lumme-Antwerpen, 30 minuten van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Antwerpen-Beveren verlies je 24 minuten van de A12 tot de Liefkeshoektunnel. De R2 Antwerpen-Stabroek 23 minuten van Beveren tot de Liefkeshoektunnel ook. E314 Leuven-Lumme verlies je 21 minuten van Heverlee tot de Wilselen. En op de R1 Antwerpen-Nederland 18 minuten van de Kennedy-tunnel tot Borgerhout.
3: Mondiaal met Michel Follet. Nummer 35.

0: Demis de Kolos, Roussos. En de polyglot, hè, want nam platen op in het Grieks, in het Frans. Heeft hij ook een carrière gehad in het Duits, in het Engels uiteraard. En daarom Calimera. Calimera, ik dacht altijd goeiemorgen, maar dat blijkt ook voor middag te kunnen. Kalispera is dan weer voor avond. Ik vind een mooie taal, hè. Oh, Grieks, prachtig. Ik ben het ook even gaan opzoeken in het Portugees. Boa tarde. En in het Spaans, want we krijgen nu een fantastisch mooie Spaanse plaat. Buenas tardes. Buenas tardes, Mecano.
1: De wereld rond met de 100 beste anderstalige classics.

0: Iedereen heeft zo zijn favoriete. Peter bijvoorbeeld vindt dit een prachtplaat. En hij is niet de enige. Ik zou hem ook top 5 van de mondiaal top. Maar ik mag dat hier niet manipuleren natuurlijk. Anders zou ik de lijst misschien toch wel een beetje door elkaar gooien. Mecano en Hijo de la Luna. Bovendien Spaanse groep. Ontzettend populair, dat trio. Populairder dan wie ook. Je denkt aan Mocedades wel. Mecano, populairste groep ooit in Spanje. En nu gaan we weer naar Duitsland met een korte titel. Kodo. En een korte groepsnaam. Alhoewel. En de umlaut niet vergeten, hè. Dat.
1: Seit 2000 jaren lebt die Erde ohne Liebe. Es regiert der Herr des Hasses.

macht viel Spaß. The Big Five Mondial. Nummer 32.

0: Umberto Tozzi, Italiaanse klassieker. Gloria, op 32, nu begin ik ook al te rollen met de R. Hoewel de Italianen dat niet doen, hè, dat is de Fransen die dat doen. En die DUF staat voor Deutsch-Österreichische Feingefühl. Dat kwam er vrij vlot uit, vond ik.
1: Straks in de Big Five Mondial.
0: Je wil niet weten hoe ik op bepaalde talen heb geoefend, zoals hier. Het Cameroens van Wes.

0: Maar daarom kreeg het ook de onnozele titel, want hij zingt het nergens. Sukiyaki, maar wat een mooi liedje. Kyu Sakamoto, je krijgt het straks te horen.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Kruidvat deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Lotto is op zoek naar voeten.
5: Hé? Voeten?
4: Die graag op grote voet leven.
5: Graag.
6: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
4: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
7: En na het eten, Rob.
8: Bon.
4: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
9: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
10: Yuzu.
9: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
12: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op peugeot.be.
13: Peugeot. Meer tijd voor jezelf nodig?
14: Yes, dagje niks doen. Maar eerst stofzuigen en de badkamers doen. En de slaapkamer kuisen.
13: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer...
14: Even helemaal niks.
13: In je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
15: Happy!
16: Op 26 september viert Imoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
15: Dank u, Imoweb!
17: De Big Five Mondiaal.
18: Nostalgie.
17: Nummer 31.

De enige in het Hebreeuws. Hij won het Songfestival in 1978. Isar Cohen. En de alfabeten. In het Japans nu, hè. Sukiyaki Kyu Sakamoto.

Wat aandoenlijk schoon vind ik dit. Daarom heb ik het daarnet al mogen laten horen bij Sepp. Daarnet, tijd vliegt, 9:15. Nee, 9:45. Net voor de Mondiaal Top 100 van start ging. En na 6:00 krijg je een heruitzending van de 100 platen. Weliswaar zonder tekst en uitleg. Dus gewoon non-stop. Dan ga je hem terug horen. Dus dit is echt een unicum, denk ik, bij Nostalgie Plus. 3 keer op 1 dag dit liedje van 1961. De enige Japanse nummer 1 hit in Amerika. Hij zingt Nergens Sukiyaki. Dat heeft de platenfirma als titel gegeven. Dat is een eenpansgerecht. En dat lag goed in de mond, want hij zingt in feite Kijk omhoog als je loopt. Maar dat Japans, dat lukt mij nog niet. Dat zal pas bij de 8e editie van de Mondiaal Top 100 wel lukken. Kyu Sakamoto. En daarmee openden we de Top 30. En die gaat verder met nog zo'n mooie plaat van Juan Luis Guerra.

De zomer van 92. Juan Luis Guerra en Burbujas de Amor. Kon die vakantie maar terugkomen. Hè? Alles terugdraaien. Uit Duitsland, Drafi Deutscher. Weinen.

0: Wessen à la nee. Vorige week wou ik al zeggen. Ja, de tijd vliegt, maar nu ook niet overdrijven. Vorig jaar, en we weten niet precies wanneer we de eerste Mondiaal Top 100 hebben uitgezonden, maar vorig jaar zagen jullie die gewoon over het hoofd. Stond hij niet in de lijst of was Wes niet meer populair? Nu, op 27, hij is ondertussen wel overleden. Blijft een heerlijke zomerplaat, hè? Uit 97, maar ze was al een paar jaar toen in circulatie. Daarvoor Drafi Deutscher, de man van heel veel andere hits, onder andere gedaanten. Met Marmorstein und Eisenbricht bewees hij in 1965 dat Duitse rock'n'roll ook bestaat.
1: Straks in The Big Five Mondiaal.
2: Merci, chérie, weine nicht, auch das hat so seinen Sinn.
0: Udo Jürgens won het Songfestival met dit liedje.
3: Sogno, qualcosa di...
0: En dus hoort Udo erbij, net zoals Zucchero met dit prachtige Il Volo. Dat krijg je nog te horen voor het 4 uur wordt.
4: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
5: Volkswagen.
6: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor €9, maar voor slechts €5,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
9: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
11: Zottekes, wakko.
10: Gek. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
12: De Big Five Mondiaal.
13: Nostalgie Plus. 26.

0: Hier zijn de omlauten niet te tellen, hè? In de ondertitel tussen haakjes. Völlig losgelöst. Ah nee, losgelöst. Op die los staat geen omlaut. Maar iedereen kent het als Major Tom, Peter Schilling. En nu een fenomeen uit Italië. Hij zit nog altijd op zijn 88ste. Adriano Celentano.
1: De wereld rond met de 100 beste anderstalige classics.
2: Please and cold in 8 to 9 to 0.
3: You're the

Volgens mij had hij zijn medicatie niet genomen toen hij deze plaat opnam. Want dit is geen Italiaans, als je dat zou denken. Dit is een verzonnen taal. Het klinkt een beetje als Amerikaans, het klinkt een beetje als Engels. En dat was ook de bedoeling. Adriano Celentano wou aantonen met dit nummer dat Italianen ook Amerikaanse nummers mooi vonden. Ongeacht wat ze ook maar hoorden. Het werd een cultklassieker. Toch heb ik graag dat ik versta wat de man zingt. Al is het een Franse titel, maar het is een Duits nummer. Udo Jürgens.

0: Udo Jürgens bewees dat Duits ook romantisch kan klinken. Hè? Veel mensen denken, wat harde taal. Oké, er kwam een vleugje Frans aan te pas. Maar wat een winnaar in 1966 op het Songfestival voor Oostenrijk. Zometeen Zucchero, maar eerst op 23, José Feliciano.
1: Paese mio, que estáis

0: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs! IKEA-tip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. Krevel.
3: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
0: Krevel. Leef beter.
4: Knaldi.
5: Bij Aldi 2 plus 2 gratis op 6 Pre Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
6: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Dan net het mooie Il Volo van Zucchero Fornaciari met de achternaam. En zometeen een duet. Roy Black en Anita.
10: Your golden years. Nostalgie.
9: Dan komt het weer van de omlauten. Eerst Vrouwtje Kaljon met het nieuws.
11: Goedemiddag. Het parket van Limburg heeft intussen al zeker 6 klachten binnengekregen over mogelijk grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. Dat schrijft het Nieuwsblad. De zaak kwam begin augustus aan het licht toen bezorgde ouders een klacht indienden bij de politie. Intussen werken 2 medewerkers die mogelijk betrokken zijn niet meer in de opvang. Er is nog geen verdachte opgepakt. De opvang blijft voorlopig wel open. Het parket onderzoekt alle klachten grondig. De staatsbonds hebben zo'n 1,25 miljard euro opgeleverd. Dat is 4 keer meer dan bij de vorige staatsbonds eerder dit jaar. En het is ook het op 2 na hoogste bedrag ooit. Dat meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. De bon op 1 jaar was het populairst, want levert je een netto rendement van 1,92% op. Op de bon op 10 jaar krijg je zo'n 2,6%. De spaarrekeningen van banken zijn niet echt aantrekkelijker. Je krijgt vooral meer rente op spaarrekeningen met voorwaarden. De Europese Unie maakt nog eens 500.000 euro vrij voor crisishulp aan Nepal na de verwoestende overstromingen. Dat komt bovenop de beloofde 2 miljoen euro aan hulpmiddelen, zegt Europees commissaris Hadja Labib. Vanmorgen is de eerste lading aan hulpmiddelen aangekomen in Nepal. Het gaat om zo'n 82 ton aan voedsel, drinkbaar water en medicijnen. De dodentol is intussen opgelopen tot meer dan 1200 en er zijn ook bijna 5000 vermisten. En de dodentol na de schipbreuk voor de kust van Cyprus 4 dagen geleden is opgelopen tot 12. En er zijn ook nog altijd 16 anderen vermist, dat melden lokale autoriteiten. Het schip zonk door een scheur aan de voorkant. De bemanning en de directeur van de ferrymaatschappij zitten in de cel voor onopzettelijke doodslag. Deze namiddag gaat het regenen en er waait toch ook wel een stevige wind met maxima tot 26 graden. Morgen en zondag vrij zonnig met enkele hoge wolken tussen 21 en 24 graden. Maandag nog zonnig, maar ook wel kans op een lokale bui en een warme 28 graden dan. De dagen daarna opnieuw wisselvalliger.
9: Dankjewel, vrouwtje. Je kan maar beter niet in de wagen zitten. Anderzijds, ja, je kan de hele top 100, we hebben nog 30 platen te gaan beluisteren, denk ik. Als je 59 minuten verliest van de... Ja, sorry dat ik ermee lach. Het is niet om mee te lachen. Op de R2 Antwerpen-Stabroek sta je 59 minuten van Waasland-Zuid tot Liefkeshoektunnel in... Ja, je staat of zit in de wagen. 59 minuten. R1 Antwerpen-Gent verlies je 38 minuten van Antwerpen-Noord tot de Legrellenlaan. De R2 Antwerpen-Beveren 38 minuten ook van de A12 tot de Liefkeshoektunnel. 34 minuten op de R1 Antwerpen-Nederland van Antwerpen-West tot Borgerhout. Verder 33 minuten op de E313 Lumme-Antwerpen van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Men zou de weg kwijtgeraken op de E19 Breda-Antwerpen. 24 minuten van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Brusselse buitenring, 20 minuten van Wezenbeek Oppem tot de Woluwelaan in Diegem. 20 minuten ook op de R1 Antwerpen-Nederland van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Op de E34 Stilzaten Antwerpen 17 minuten van Melzele tot Sint-Anna Linkeroeveren en 15 minuten van Poldervliet tot Antwerpen-Noord op A12. Bergen op Zoom, Antwerpen de rest, ja, hooguit nog 15 minuten dus.
0: De Big Five Mondiaal met Michel Follet.
4: Nummer 21.

0: onschuld van begin jaren 70. Deze positieve plaat, hè. Schön ist es auf der Welt zu sein, moet je maar denken. Ook al sta je nu 59 of zelfs iets meer in de file minuut. Dan moet je denken, er komt een weekend aan. Altijd positief blijven, dat is het gegeven. En daarom scoorde deze plaat van Roy Black en Anita ook zo goed. We zitten bezig in de laatste twee uur van de Mondiaal Top 100... met alleen platen in andere talen. Frans uitgezonderd, Engels uitgezonderd, Nederlands uitgezonderd. Maar al de rest kan. We doen het elke vrijdag, volgende week soul en disco. Dan komt de Franse lijst eraan, dan de rocklijst en dan ook nog de Nederlandstalige. En dan zijn we al begin oktober, elke vrijdag, alleen bij Nostalgie Plus. Onze Salvatore Adamo, je hoort het aan zijn naam, heeft ook Italiaanse roots, zong vooral in het Frans, maar deze ode zong hij in zijn landstaal.
1: De wereld rond met de 100 beste anderstalige classics. La, la, la.

had natuurlijk overschot van gelijk, want Paola was een bloedmooie vrouw. Hè. Onze Salvatore Adamo. Je moet in feite Adamo zeggen, maar ik vind dat met die voornaam O zo veel mooier. Salvatore Adamo. En nu Morricante zingt in het Mandinka. En dat blijkt een taal te zijn uit Senegal.

0: stilzitten is er niet bij, zelfs een stijfhark als ik beweegt plots hierachter. De microfoon. Nou, dat blijft een bijzondere plaats. Van Sergio Mendes en Brazil 66 Mascherada. Morgen 5 september is het exact 2 jaar geleden dat Sergio Mendes overleed. We hebben al veel platen in de mooiste talen gehad, in heel veel zonnige talen ook. En er kunnen er nog altijd een paar bij.
1: Straks in de Big Five Mondiaal.
2: Marina, Marina, Marina.
0: Een liedje dat wereldwijd bekend is van een Belgische Italiaan, onze Rocco Granata.
3: Rote rozen, rote rozen, zijn die eeuwigen boten der liefde.
0: En hij was waanzinnig populair begin jaren 70. Freddy Breck met Rote rozen.
4: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
5: Weet je wat ik mis na de vakantie?
6: De zon?
5: Nee.
6: Het strand?
5: Nee, het comfort.
6: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
5: Citroën.
6: Info en voorwaarden op citroën.be.
7: Met de superplusdeals van De Leijze gaan we...
8: Promokoken.
9: Vanavond iets Italiaans?
7: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Amai, la vita is echt wel bella.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van De Leijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leijze winkels gewoon open.
10: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
7: Amai, dat valt mee.
10: Waarom?
7: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepak bovenop.
10: Ja, en?
7: En met de Superzoom x30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
10: Ah ja.
7: Kijk, je wordt net weggesleept.
10: Oh nee.
11: Amai.
12: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Het is uw linkeroor hier, hè.
14: En uw rechteroor.
13: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
14: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
13: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
14: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
13: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
14: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
13: Ja, ja. Het kan anders.
15: Dom, 4 chefs van Jan. Met z'n weren.
16: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, man. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
17: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
18: De Brusselse invasie.
19: Amai, zeg. Kijk, we zijn er binnen.
17: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
19: Oh, Niklas, daar joh.
17: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
19: Want toch echt proberen een douche te pauwen hier te was.
1: De Big Five Mondiaal.
7: Nostalgie Plus. Nummer 17.

Hij is het uithangbord van onze affiche. In de krant heb ik hem zien staan vandaag en ook op onze website. We hebben wel geen toelating gevraagd aan Julio Iglesias. Pas op, ik kan moeilijk doen, hè. En ik heb even de website geraadpleegd en inderdaad, tot 12 staat de lijst. Voor mijn neus, maar niet nummer 11. Ik dacht, ja, de top 10 blijft jij, maar nummer 11 blijkbaar ook. Wat is er zo bijzonder aan die? Nee, is toch kijken, nummer 11. Oh, ja, goed, de bovenste 11 ken je dus nog niet. Je hebt al twee keer Julio Iglesias gehoord. Hij is niet voor niets het boegbeeld. Hij staat ook met één plaat in die top 10. Het is maar dat je het weet. En jullie hebben gestemd voor deze op plaats 16. Rafaela Cara. A far l'amor comincia tu. Het is een Spaanse, maar ze zingt in het Italiaans.

0: Nu weet ik niet meer wat ik gezegd heb. Ik zei, het is een Spaanse, ze zingt in het Italiaans. Nee, het is een Italiaanse en ze zingt in het Spaans. Ja, je geraakt de weg kwijt op de duur. Hè. Op 16, Rafaela Cara. 1 plaats hoger, Freddy Breck.
1: Nummer 15.

0: Er zijn natuurlijk zoveel versies, maar we kiezen blijkbaar voor de meest recente. Of jullie, Los Lobos en La Bamba. En nu misschien wel een van de allermooiste winnaars van het Songfestival.
1: Nummer 13.

0: in feite stilte achter. Zo mooi, Giliola Cinquetti in 1964. Het feit dat die plaat 62 jaar na datum nog altijd overeind blijft. Het zegt genoeg bij jullie. In de Mondiaal Top 100 staat hij op 12.
1: Straks in de Big Five Mondiaal.
2: Se bastasse una grande canzone.
0: Deze is nog niet zo oud.
2: Per parlare di pace.
0: Gaat toch ook al wel 36 jaar mee. Wat vliegt de tijd? Eros Ramazzotti. Italië boven. Deze is dan weer exact 30 jaar oud. Wat een topplaat. Echt, ik vind het nog altijd een ongelooflijk schoon nummer. Andrea Bocelli.
3: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
4: Goed. Zottekes. Wakko.
3: Gek. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
5: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
6: Mannekes, het is september, hè?
7: Ja, dat hadden we ook door.
6: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.

0: Dat ook, ja.
1: Wat ook, ja.
2: Dat hadden we ook door.
1: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
0: Oh! Dat hadden wij niet door.
1: Dan is het nu door.
3: Ja, naar Gamma.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
4: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
7: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
8: Klaar?
7: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
8: Ja?
7: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
8: Nog mee?
7: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
8: Gaat het nog?
7: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
8: Kortom?
7: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
8: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
7: Peugeot.
9: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
10: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleep Life.
11: Het effect voel je direct.
10: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep, exclusief verkrijgbaar bij Sleep Life.

0: Si. Het is logisch dat dit wereldnummer op 12 staat. Marina. Rocco Granata heeft een karrevracht mooie liedjes geschreven. Ook voor anderen. Heeft ook heel veel mensen ontdekt. Van Case Choice tot Marva Louis Neefs. Ga zomaar door. Grote Italiaanse Belg. Maar een wereldburger. Rocco Granata. Nu ben ik heel benieuwd. Ik heb hier de website van Nostalgie Plus voor mijn neus liggen. Tot nummer 12 stond alles op de lijst. Nu gaan we die nummer 11 draaien en 10 en 9 en 8. Nu ben ik eens benieuwd of je gaat verschijnen. Ik vertel nog niks, want hier stond de nummers 1 tot 11 zijn voorlopig nog even geheim. Het blijft niet langer geheim.
1: Nummer 11.

De slotnoot van Nena 99 Luftballons in Engeland haalde het nummer 1, maar in een Engelse versie. In Amerika haalde het ook nummer 1, maar wel in de Duitse versie. Zegt misschien iets over de Amerikanen. Dit blijf ik echt wonderlijk vinden. We zijn 1996. Op dat moment techno, house, rock, dance. En plots komt daar een onbekende tenor. Die zingt een prachtig lied en staat, ik geloof, 11 weken op nummer 1 in Vlaanderen. Deze man, Andrea Bocelli.

blijft wonderlijk. Andrea Bocelli, ondertussen zingt zijn zoon ook. En ook dat lijkt een wereldster te worden. Conte Partiro, daarmee dwarrelen we de top 10 binnen van jullie Big Mondial Top 100. Daarin de ene topplaat na de andere en de derde van Eros Ramazzotti.

0: Dankzij het Koetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
4: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
3: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
5: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
6: Oh, dat is goed.
5: De temperatuur van het douchewater was perfect.
6: Oh, dat is goed.
5: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
6: Dat was goed.
5: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
7: Oei. Dat is niet goed.
8: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
9: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
10: Dank u!
11: De bovenste 8 van jullie, Big Five Mondiaal, staat je nog te wachten. Nieuws krijg je, zoals altijd, van Vrouwtje Kaljon.
12: Goedenamiddag. Er zijn nu al zeker 6 klachten van grensoverschrijdend gedrag bij een buitenschoolse kinderopvang in Peer. Dat bevestigt het parket van Limburg. De zaak kwam begin augustus aan het licht toen bezorgde ouders een klacht indienden bij de politie. Intussen werken 2 medewerkers die mogelijk betrokken zijn niet meer in de opvang. Er is nog geen verdachte opgepakt, maar de opvang blijft voorlopig wel open. Het parket onderzoekt alle klachten grondig. In het centrum van Kiev in Oekraïne is een Russische drone ingeslagen op het hoofdgebouw van de Oekraïnse inlichtingendienst. Volgens president Zelensky viseerde het Russische leger het kantoor van de directeur van de geheime dienst. Er raakten zeker 9 mensen gewond bij de aanval. Het is niet duidelijk of ook de directeur gewond raakte. Verschillende gebouwen in de buurt zijn beschadigd. Sport. In de ronde van Groot-Brittannië heeft de Nederlander Olaf Kooi de 3e rit gewonnen. Hij was de snelste in de massasprint. Hij klopte onze landgenoot Tim Merlier, die gisteren nog won. De Brit Lewis Askey blijft leider in het klassement. En over een half uurtje spelen de Belgian Cats, onze basketbalvrouwen, hun openingswedstrijd op het WK in Berlijn. Ze nemen het op tegen Turkije, dat is de nummer 16 van de wereld. Het is meteen een stevige test voor de Cats, maar in principe wel een haalbare kaart. De Belgian Cats hebben al 2 Europese titels. Ze strijden nu voor een eerste medaille op het WK. Het is grijs. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk droog met minima tot 16 graden. Morgen vrij zonnig tot 21 graden. Ook zondag schijnt de zon nog volop bij 25 graden. Maandag blijft het overwegend zonnig, maar ook wel kans op een lokale bui en warme maxima tot 28 graden. De dagen daarna wordt het opnieuw wisselvalliger.
11: Dankjewel, vrouwtje. Hier sta je langer dan 10 minuten in de file en het is een waslijst. Het weekend staat voor de deur. R1 Antwerpen-Gent verlies je 47 minuten van Antwerpen-Noord tot de Legrellenlaan. E313 Lumme-Antwerpen 45 minuten van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Antwerpen-Nederland, de R1, 32 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. E19 Breda-Antwerpen, 27 minuten van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Brusselse Buitering verlies je 23 minuten van Wezenbeek-Oppum tot de Woluwelaan in Diegem. R1 Antwerpen-Nederland, 23 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. E34, Zelzate-Antwerpen, 19 minuten van Melselen tot Sint-Anna-Linkeroever. Op de Brusselse Buitering verlies je 19 minuten van Grimbergen tot Jette. Op de E17, Sint-Niklaas-Antwerpen, 18 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. 17 minuten op de A12, Bergen-op-Zoom, Antwerpen, van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. N16, Sint-Niklaas Willebroek, verlies je 11 minuten van Puurs tot Breendonk. En op de Brusselse binnenring verlies je 11 minuten van Anderlecht Noord tot Jette. En een goede raad van Jamie, een van onze luisteraars. In dat regenweer, zeker aan de vrachtwagens, ontsteek je lichten. Er zijn er veel die op dit moment blijkbaar zonder lichten rijden. En dat is een beetje verwarrend. Een goede tip van Jamie.
10: Mondiaal met Michel Follet.

0: Drie keer de scheepsrecht in deze Mondiaal Top 100 voor Julio Iglesias. Jarenlang de populairste crooner in Amerika. Ik denk dat hij dat nog altijd is. Een tijd lang was dat Charles Aznavour, dat weet ik. En die Julio Iglesias zong ook af en toe in het Frans dit nummer bijvoorbeeld als Où est passé ma bohème? Maar origineel heet het Quiereme mucho. De bovenste 8 heb je nog te goed van ons. En inderdaad, geen reclamatie alsjeblieft. Op onze website staat er nog geen bovenste 11. Onze Lotte brengt dat allemaal in orde zodra we de nummer 1 spelen. En we hebben misschien nog een beetje tijd om daarna de Bubbling Unders, maar daar moet je een mondiaal woord voor vinden, de platen die het net niet hebben gehaald, te spelen. Maar eerst focussen we op de platen die het wel hebben gehaald, zoals Matja Bazaar.
1: De wereld rond met de 100 beste Anderstalige Classics.

Big Five Mondiaal van Nostalgie Plus. Nummer

0: Sophia gaat uit haar dak, Mieke ook en ik met hen. Dat wordt de loodgieter bellen natuurlijk, want de goot is stuk. Nee, fantastische plaat nog altijd, hè? Marianne Rosenberg.
1: Straks in de Big Five Mondial.
2: Du bist alles, was ich habe.
0: Je mag het stilaan wel weten. Marianne Rosenberg is de tweede hoogstgenoteerde. En dit is de hoogstgenoteerde Duitse plaat. Maar waar staat die? Op de vinger geklopt.
2: Daar staat de lambada.
0: De lambada van Kaoma, ja. Ook een fantastische zomerplaat. En we zijn uiteindelijk nog maar net 1 juli zeker, hè?
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Vanavond iets Italiaans.
3: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Amai, la vita is echt wel bella.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
7: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
6: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
7: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
6: Aha, oké.
8: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
9: Krevel.
10: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
9: Krevel. Leef beter.
11: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
12: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
13: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
11: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
12: Oh, maar dat is correct.
13: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
14: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
1: De Big Five Mondial. Nostalgie
15: Plus. Nummer 5.

het bewijs. Er staat geen leeftijd op mooie liedjes. Want twee stokoude platen halen de bovenste noteringen. Denk maar aan Marina Rocco Granata van 1959 op 12. En deze is nog ouder van 58. Domenico Modugno en El Blue, Die Pinto Di Blue op 5. Elke plaat spreekt nu meteen tot de verbeelding.

Ja, ja, Ronnie, het is gezakt, maar het is maar een rugnummer zoals je het zelf stelt. Van 2 naar 4 RS2 van Mocedades, maar ook de nummer 1 van vorig jaar is een topppositie kwijt.

0: Op 30 augustus 77 geworden. Peter Maffay. Nog twee te gaan en een aantal luisteraars hebben het bij het rechte eind. Wie op 1 staat?
1: Nummer 2.

In de zomertop 500 die we uitgezonden hebben, toen iedereen lag te puffen, stond hij op 1. Nu op 2, de Lambada. Maar dit is een andere lijst, de Big 5 Mondial. De eerste van 5 lijsten op vrijdag bij Nostalgie Plus. Volgende week de Disco en Soul-lijst met Tony Talboom. Dan de Franse top 100, een beetje anders overigens dan

0: Mosedatus op 4.
1: Du bist alles, was ich habe auf der Welt.
0: Zeta Maffei op 3. Kom aan, wat zongen ze ook alweer? Ja, ja. Eerst de titel zingen, De Lambada van Kaoma op 2. Daarmee heb je alles gehad op eentje na. De Mondiaal Top 100 met 36 Italiaanse platen. In feite 35, want er was eentje in een verzonnen taal. 27 Duitse, 22 Spaanse, 4 Portugese, 1 Japanse, 1 Noorse, 1 in Tagalog, 1 in het Hebreeuws. En een 4 of 5 in Afrikaans. We moeten op 100 uitkomen, maar in hoofdrekenen ben ik nooit zo goed geweest. Het maakt allemaal niet uit. Een Italiaan staat bovenaan.
2: De wereld rond met de 100 beste anderstalige classics.
3: Nummer 1.

0: Ti amo van Umberto Tozzi. Hij stond er 3 keer in. 1 keer in duet met Raf en 2 keer solo. We hebben nog een 20-tal minuten. Die gaan we vullen met platen die de lijst niet hebben gehaald. Maar niet de bekende namen, want anders komen we weer bij Julio Iglesias uit. Weer bij Eros Ramazzotti. Het zijn namen die je dus nog niet hoorde en waar toch behoorlijk wat op gestemd is. Zoals een plaatje dat ik deze zomer heb laten horen en waar heel veel reactie op kwam. Ook weer Italiaans, een duet van Amedeo Minghi en Mietta. Dat hoor je zo meteen.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Lotto is op zoek naar voeten.
3: Hé? Voeten?
2: Die graag op grote voet leven.
3: Graag.
4: Maar niet naast je schoenen lopen, hè?
2: Of voetjes die op restaurant onder tafel willen schuiven.
5: En na het eten erop.
6: Simon.
2: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
7: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
8: Renault. Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
9: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
8: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

Er werd opvallend veel gestemd op de bovenste 100, maar ook op dit liedje helaas niet voldoende om bij de bovenste 100 te geraken, omdat het ook niet echt een groot hit was bij ons. Maar het is blijven hangen, en dat is het belangrijkste, Amedeo Minghi en Mietta. Waren mensen toch wel teleurgesteld dat er geen plaat van Heintje in de lijst stond. Vorig jaar Ich bau dir ein Schloss, en deze haalde het net niet. Ontzettend populair eind jaren 60. Haichi Bumbaichi, daarom Heintje.

0: Een vergeten reliquie, maar jullie vergeten niet zo snel. Ik ben echt verbaasd door wat jullie allemaal in de lijst hebben gezet. Echt, dank ook voor hele fijne reacties. Ik probeer ze straks allemaal te beantwoorden. Nu geen tijd voor gehad hoor, maar komt in orde. Charlie van Santa Barbara. Reinhard Maya, dan denk je aan de dag van toen, maar ook dit liedje werd vaak gevraagd.
1: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promokoken.
3: Vanavond iets Italiaans?
1: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Amai, la vita is echt wel bella.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Voor wie non-stop info zoekt
5: en nieuwsgierig is ook.
4: En voor zij die liever even...
6: alles willen vergeten.
4: Met non-stop muziek.
5: Blijf luisteren, hè.
4: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Ment bestaat 15 jaar.
8: Happy birthday!
7: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Ment 5-5. Nu ook bij Proximus.

0: Goeie avond. Een eerste Belgische ritzege in de Ronde van Spanje. Want Wout van Aert heeft de 13e rit gewonnen. Hij versloeg de Fransman Valentin Paré-Peintre in de sprint. Die kwam nogthans heel even voorbij van Aert. Maar van Aert liet dat niet gebeuren en pakte nu zijn eerste ritzege in deze Vuelta. De Brit Matthew Brennan klopte nog onze landgenoot Jarno Widar en werd derde. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. Er zijn nu al zeker 6 klachten van grensoverschrijdend gedrag bij een buitenschoolse kinderopvang in Peer. Dat bevestigt het parket van Limburg. De zaak kwam begin augustus aan het licht toen bezorgde ouders een klacht indienden bij de politie. Intussen werken 2 medewerkers die mogelijk betrokken zijn niet meer in de opvang. Er is nog geen verdachte opgepakt, maar de opvang blijft wel open. Het parket onderzoekt alle klachten grondig. In het centrum van Kiev in Oekraïne is een Russische drone ingeslagen op het hoofdgebouw van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Zeker 9 mensen raakten daarbij gewond. Volgens president Zelensky viseerde het Russische leger het kantoor van de directeur van de dienst. Het is niet duidelijk of hij ook gewond raakte. Verschillende gebouwen in de buurt zijn beschadigd. Ook de voorbije dagen lag Kiev geregeld onder vuur. En voetbalclub Antwerp mag geen supporters meenemen naar de uitwedstrijd tegen Standaar. Dat heeft de burgemeester van Luik vandaag beslist, omdat hij naar eigen zeggen te weinig politieagenten kan inzetten die de veiligheid moeten garanderen. Antwerp noemt de maatregel ongezien en respectloos. Intussen roepen de supportersfederaties op om toch de bus op te stappen richting Luik, want die bussen zijn al betaald. De supporters hopen dat de burgemeester zijn beslissing herziet. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk droger met minima tot 16 graden. Morgen vrij zonnig tot 21 graden. Ook zondag schijnt de zon nog volop bij 25 graden. Maandag blijft het dan overwegend zonnig, maar ook wel kans op een lokale bui en warme maxima tot 28 graden.
1: De Big Five Mondiaal. Rerun. Nummer 100.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
7: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
8: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
6: Amai.
8: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
6: Oh, Lidl, op die kan ik rekenen.
8: Lidl, dat kan tellen.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
6: Wat? 3?
0: Yep. Info op telenet.be.
3: De Big Five Mondiaal. Nostalgie
9: Plus. Nummer 96.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, je wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai.
4: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
6: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
7: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
8: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
9: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
6: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf 19.990 euro. Ontdek meer op volkswagen.be.
10: Volkswagen.
11: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
12: Zottekes, wakko.
11: Gek. Dus sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar 888 euro. Mediamarkt.
13: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,99 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
14: Want we gaan weer terug naar school.

0: onder andere e-spec. Kort in geld op de meest getoonde prijs. Dus even ballen voor een swingende start.
1: IKEA-tip van de week.
2: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
1: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be. De Big Five Mondiaal.
4: Nummer 91.

0: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taigo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
1: Volkswagen. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op peugeot.be.
4: Nog voor je kan denken.
5: Pas op voor die borduur!
4: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
6: Nee, schat, het is meun.
4: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
7: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En mijn broer zijn scheve tanden.
4: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
9: Mannekes, het is september, hè?
10: Ja, dat hadden we ook door.
9: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
10: Dat ook, ja.
9: Wat ook, ja.
11: Dat hadden we ook door.
9: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
10: Oh. Dat hadden wij niet door.
9: Dan is het nu door.
12: Ja, naar Gamma.
13: Hoe maak je het?
14: Samen met Gamma.
12: Gamma.
13: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: Een goede avond. Het parket van Limburg onderzoekt de grote vechtpartij in Tongeren-Borgloon. Een vijftigtal seizoensarbeiders vielen elkaar gisteravond aan in het hotel waar ze verbleven. Drie van hen raakten zwaar gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. De politie moest het hotel ontruimen omdat er 300 mensen aanwezig waren, maar het hotel had een vergunning voor slechts 60 mensen. De aanleiding van de massale vechtpartij is nog onduidelijk. Volgens eigenaar van het hotel gaat het om een ruzie tussen twee families. In Duitsland houdt de politie een klopjacht op een voortvluchtige klimaatactivist. Hij wordt verdacht van de sabotageacties op het Duitse elektriciteitsnet. Dat heeft de Duitse binnenlandminister gezegd. Het zou gaan om een man van 48. Hij eiste de mislukte aanslagen op in een brief die hij naar de Duitse pers en politie stuurde. De man wilde zo protesteren tegen de fossiele brandstofindustrie. Agenten vielen vanmorgen al enkele huizen binnen, maar konden de man nog niet oppakken. En een eerste Belgische ritzege in de Ronde van Spanje. Wout van Aert heeft de 13e rit gewonnen. Hij versloeg de Fransman Valentin Paré-Peintre in de sprint. Die kwam nogthans heel even voorbij van Aert, maar van Aert liet dat niet gebeuren en pakt nu zijn eerste ritzege in deze Vuelta. Hij verstevigt ook zijn leidersplaats in het puntenklassement. De Brit Matthew Brennan werd nog derde. En in de algemene stand blijft de Spanjaard Enrique Mas leider. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk droger met minima tot 16 graden. Morgen vrij zonnig tot 21 graden. Ook zondag schijnt de zon nog volop bij 25 graden. Maandag blijft het overwegend zonnig, maar ook wel kans op een lokale bui en warme maxima tot 28 graden. En daarna wordt het opnieuw wisselvalliger.
1: De Big Five Mondiaal. Rerun.

0: 2 plus 2 gratis op 6 Pre Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldieprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
3: IKEA-tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.

0: Kruidvatdeals die je moet hebben, hebben, hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort. Kruidvat, steeds verrassend,
1: altijd voordelig. Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: De Big Five Mondial. Nostalgie
3: Plus. Nummer 78.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel.

0: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
1: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
0: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
1: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
0: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
1: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
2: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be. In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. De Big Five Mondiaal.
3: Nummer 67.

0: 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
1: Dank u, ImoWeb!
2: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
3: Oh, dat is goed.
2: De temperatuur van het douchewater was perfect.
3: Dat is goed.
2: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
3: Dat was goed.
2: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
4: Oei, dat is niet goed.
5: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
6: Five Mondiaal.
7: Rerun.
6: Nummer 55.